0: nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Cies. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: hair.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan 4000 euro betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop die voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
4: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
3: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
5: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
3: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij de brandweerkazerne in Voorschoten is deze week ingebroken. Twee ruiten werden ingeslagen, maar volgens de politie is er niets gestolen. De inbraak in Voorschoten staat niet op zichzelf. De afgelopen tijd zijn meerdere brandweerkazernes doelwit geweest van inbrekers. Bij de brandweer in Leiden werd bijvoorbeeld dure levensreddende apparatuur gestolen. Het is ideaal weer om met je kinderen naar het strand te gaan. Maar zo'n bezoekje is ook een grote angst voor veel ouders, namelijk ineens je kind kwijt zijn. Jaarlijks worden er naar schatting 600 tot 700 kinderen als vermist opgegeven na een dagje bij het strand of een recreatieplas. Vrijwel altijd worden ze binnen enkele uren teruggevonden. Voor wie dit wil voorkomen, staan er op onze website een aantal tips. En wethouder Ashley North van Leiden, die is trots op de koploperspositie die de sleutelstad heeft als groene stad. Dat vertelde hij aan minister Eleanor Boekholt van Ruimtelijke Ordening, die een bezoek bracht aan de stad. Ze hebben onder andere het Singelpark bezocht, waar North trots over het groen-blauwe raamwerk, de verbinding tussen groen, water en biodiversiteit, in de stad heeft verteld. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: na.
1: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
2: I know that this could hurt me bad.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
4: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
3: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
5: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
3: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: 2.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij de brandweerkazerne in Voorschoten is deze week ingebroken. Twee ruiten werden ingeslagen, maar volgens de politie is er niets gestolen. De inbraak in Voorschoten staat niet op zichzelf. De afgelopen tijd zijn meerdere brandweerkazernes doelwit geweest van inbrekers. Bij de brandweer in Leiden werd bijvoorbeeld dure levensreddende apparatuur gestolen. Het is ideaal weer om met je kinderen naar het strand te gaan. Maar zo'n bezoekje is ook een grote angst voor veel ouders, namelijk ineens je kind kwijt zijn. Jaarlijks worden er naar schatting 600 tot 700 kinderen als vermist opgegeven na een dagje bij het strand of een recreatieplas. Vrijwel altijd worden ze binnen enkele uren teruggevonden. Voor wie dit wil voorkomen, staan er op onze website een aantal tips. En wethouder Ashley North van Leiden, die is trots op de koploperspositie die de sleutelstad heeft als groene stad. Dat vertelde hij aan minister Eleanor Boekholt van Ruimtelijke Ordening, die een bezoek bracht aan de stad. Ze hebben onder andere het Singelpark bezocht, waar North trots over het groen-blauwe raamwerk, de verbinding tussen groen, water en biodiversiteit, in de stad heeft verteld. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 32 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
3: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
4: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
2: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
5: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
2: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Bergen op Zoom kan het beste Rotterdam volgen over de A13 en de A20. En dan nog een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido.
7: Meer voor jou.
8: Ook vandaag met Robert. Goedemorgen.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Ja, goedemorgen. Mensen die iedere ochtend naar Rudo luisteren, die weten het natuurlijk al. Gisteren heb ik het ook al verteld. Rudo is lekker op vakantie. Dus deze week en volgende week zal je het met mij moeten doen. Robert Beurs hier op de radio. Maar wel de Rudo, zoals je het gewend bent. Dus we gaan eens even kijken wie er jarig is vandaag. Ik heb het laatste nieuws uit de regio. Ik ben ook benieuwd welke plaat jij vindt dat er bij het nieuws uit de wereld past vandaag. Laat het me weten. Maar ja, moet je even wachten. Dan ga ik nog even vertellen natuurlijk wat er allemaal gebeurd is. Nou, het hebben we nog meer. Een uitgebreid weerbericht. Kortom, alles wat je gewend bent. En natuurlijk de lekkerste muziek hier bij Centraal Plus. Rudo!
2: Rudo!

0: In de middagshow belde collega Elmar met Vincent Polak van de Oranje Vereniging in Leiderdorp. En die organiseren zaterdag een indieherdenking.
1: Ja, de Oranje Vereniging houdt zich natuurlijk bezig met meerdere zaken die rondom het Koninkrijk gaan. Waaronder ook de 4 en 5 mei viering en herdenking. En de indieherdenking is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van het Koninkrijk geweest en het moet elk jaar herdacht worden. En dit jaar staan we daar wat uitgebreider bij stil dan de voorafgaande jaren.
2: Nou, betekent dat het wat groter gaat worden? Of ja, wat gaat er sowieso gebeuren op die 15 augustus, komende zaterdag?
1: Klopt inderdaad. Ja, we hebben vanuit de gemeenschap van de heer Snel de vraag gekregen of wij iets meer aandacht willen besteden aan de indieherdenking, omdat dat in het voorheen altijd zeer beperkt was met het leggen van bloemen bij het monument. En daar hebben we uiteraard gehoor aan gegeven, omdat we dit zeer belangrijk vinden. Dus wij zullen aankomende zaterdag er uitgebreid bij stilstaan. En dan staan we echt stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. En dan denken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat zal om 11 uur beginnen op de begraafplaats in Leiderdorp.
2: En wie zijn er allemaal welkom?
1: Iedereen is welkom die bij de herdenking aanwezig wil zijn. Met in het bijzonder natuurlijk de mensen die verbondenheid voelen met Nederlands-Indië. Maar iedereen die bij de herdenking aanwezig wil en kan zijn, die is van harte uitgenodigd.
2: En hoe moet ik zeg maar dit voor me zien? Om 11 uur begint het en dan, hoe ziet de ochtend eruit?
1: Klopt, we beginnen om 11 uur met een welkomstwoord. Dan zou er een toespraak zijn van onze lokale burgemeester van Leiderdorp, Gepke van Gaal. Vervolgens zal de heer Snel een toespraak houden. Ikzelf zal ook namens de Oranje Vereniging een toespraak houden. Dan zal er een kort moment van muziek zijn. En vervolgens gaan we naar het Indië monument toe om vervolgens daar zonnebloemen neer te leggen en een moment van herdenking al daar te hebben. En daarna zullen we afsluiten met een informeel moment met koffie.
2: Ja, dit jaar wordt het dan voor de eerste keer groter aangepakt in Leiderdorp. Is het streven om dit ook te laten groeien, dit ja, noem het eventjes herdenkingsevenement?
1: Ja, voor dit jaar is het heel spannend, want we hebben eigenlijk nog geen idee hoeveel mensen hier op afkomen en hoe breed het gedragen wordt. Dus dat zullen we dit jaar mee gaan maken. Maar op het moment dat hier veel mensen waardering voor kunnen uitspreken, dan is het zeker iets wat wij in ons standaardprogramma willen opnemen. En dat we het ook uitgebreid willen laten zoals het dit jaar ook gaat gebeuren.
2: Nou komen er een aantal hele warme dagen aan. Zijn daar maatregelen genomen mocht het nou zaterdag de 15e ook heel warm zijn?
1: Ja, dat is wel even spannend. Dit jaar hebben we gelukkig wat meer mazzel. Het blijkt nu te zijn dat het ongeveer zo'n 22, 23 graden wordt, half bewolkt. Het zal op de begraafplaats zijn, dus dat betekent dat er qua beschutting het zeker beperkt is. Dus dit jaar hebben we geen extra aanvullende maatregelen in de zin van schaduwplaatsen. Maar het lijkt er voorlopig op dat het weer ons goedsgezind is.
2: Aankomende zaterdag dus de Indië-herdenking in Leiderdorp. En dat start om 11 uur op de begraafplaats. Vincent Polak, dank voor de toelichting namens de Oranje Vereniging Leiderdorp.
1: Graag gedaan.

Ronde en oh my god. En het is bijna 9:30. Tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen na Criss Cross Amsterdam. En stay

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij de brandweerkazerne in Voorschoten is deze week ingebroken. Twee ruiten werden ingeslagen, maar volgens de politie is er niets gestolen. De inbraak in Voorschoten staat niet op zichzelf. De afgelopen tijd zijn meerdere brandweerkazernes doelwit geweest van inbrekers. Bij de brandweer in Leiden werd bijvoorbeeld dure levensreddende apparatuur gestolen. Het is ideaal weer om met je kinderen naar het strand te gaan. Maar zo'n bezoekje is ook een grote angst voor veel ouders, namelijk ineens je kind kwijt zijn. Jaarlijks worden er naar schatting 600 tot 700 kinderen als vermist opgegeven na een dagje bij het strand of een recreatieplas. Vrijwel altijd worden ze binnen enkele uren teruggevonden. Voor wie dit wil voorkomen, staan er op onze website een aantal tips. En wethouder Ashley North van Leiden, die is trots op de koploperspositie die de sleutelstad heeft als groene stad. Dat vertelde hij aan minister Eleanor Boekholt van Ruimtelijke Ordening, die een bezoek bracht aan de stad. Ze hebben onder andere het Singelpark bezocht, waar North trots over het groen-blauwe raamwerk, de verbinding tussen groen, water en biodiversiteit, in de stad heeft verteld. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 rijdt het langzaam in de richting van Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

tijd om eens even te gaan kijken wie er allemaal jarig zijn of jarig zouden zijn. Vast iedereen gefeliciteerd, ook de mensen die ik niet opnoem. Hè. 14 augustus, dat is toch een mooie dag om jarig te zijn. Kan je in ieder geval bijna altijd je verjaardag lekker in de tuin vieren. Zelf ben ik eind november jarig. Dat is altijd mijn grote droom om een keer mijn verjaardag buiten te kunnen vieren. Maar mij zit je altijd met z'n allen binnen, de open haard aan of de kachel aan. En dan hopen dat het niet zo heel erg koud is. Nicolette van Dam is vandaag jarig. 42 wordt ze. Wie is verder nog meer jarig? Ja, een heleboel mensen zie ik hier allemaal staan die de meeste mensen niet kennen. Maar Halle Berry, die zeker bekende actrice en model, die wordt vandaag 60 jaar. Zou ik er niet gegeven hebben. Ik dacht dat ze een stukje jonger was nog. Magic Johnson, een van de beste basketballers die we ooit hebben gehad op deze aarde, als je het aan mij vraagt. Die is 67 geworden. Pieter Jan Hagens, tv-presentator, 68. Alex van Warmerdam, 74. En we zullen er nog eens eentje uitkiezen. Iemand die er dan niet meer is. Alexander Curley, een Nederlandse zanger. Die zou 80 geworden zijn als die nog in leven zou zijn. En Steve Martin, die is er nog wel. Die wordt vandaag 81. Maar wie ook jarig is, dat is een naam die je misschien niet zoveel zegt. John Mayer. John die is vandaag 68 geworden. En is een bekende Nederlandse gitarist. En hij heeft met allemaal artiesten muziek gemaakt. In het begin met de Fat Eddie Band. En later met Annie Schilder. Met Drukwerk. Nou, dan weet je wel in welke hoek je het moet zoeken. Maar ook met deze artiest. Jan Smit. Dit is Als de Morgen is gekomen. Ja, dan is hij niet meer jarig.

Zoe Levi en Sluit me in je armen. En daarmee zit het eerste uur van Rudo met Robert erop. Na reclame en het nieuws ben ik bij je terug met nog een heel uur. Precies zoals je gewend bent. Dit is Mark Ember en Good to Be.

0: Teva 150 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou.
5: De komende dagen met Robert. Dit is Rudo.
4: Centraal Plus.
5: En we openen de tweede uur met Alex Warren en Passenger.

0: R-U-D. Op de radio.
1: Ja, en in dit tweede uur van RUDO op je radio met Robert van Trudo's Lekker op Vakantie. Natuurlijk gaan we kijken wat er in de regio allemaal gebeurd is. En dan ben ik ook benieuwd welke plaat jij vindt passen bij het nieuws van vandaag. Even goed opletten, straks geef het door. Gewoon mailen naar rudo@centraalplus.nl. En wie weet komt jouw favoriete plaat wel voorbij. Verder hebben we ook een uitgebreid weerbericht. Natuurlijk de lekkerste muziek. En Mark Wonink die vertelt je straks wat er allemaal in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen in de headlines. Nou, dit is Flair en Door het Oog van de Nacht.

0: So don't call me up.
1: Mabel en Don't Call Me Up.
2: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
1: Nou, bij Centraal Plus in het nieuws onder andere het feit dat de huizenprijzen bijna 10% gestegen zijn in Zoeterwoude. En dan heb ik het over het afgelopen kwartaal. In heel Nederland stegen de prijzen hoor, maar dan gemiddeld met zo'n 4,2%, net iets meer dan 4. En in onze regio ging het dus een stuk harder. Leiderdorp 5,4%, Oegstgeest 5,1%. Leiden en Voorschoten zaten zelfs een beetje onder het gemiddelde. Het werd wel duurder, maar zo'n 3%. Maar Wassenaar met 7,2% en Zoeterwoude dus met 9,9% erbij. Die spannen echt de kroon. Dat is ook meteen het nieuws van vandaag waar jouw mening, jouw plaat eigenlijk over wil horen. Mail naar rudo@centraalplus.nl. De plaat die jij vindt passen bij dit nieuws in Zoeterwoude zijn de huizenprijzen maar liefst 10% gestegen.

Milk and Sugar en Lizzie Patterson en Let the Sunshine In. Het is bijna 10:30, tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen naar Olivia Dean. And So Easy to Fall in Love.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij de brandweerkazerne in Voorschoten is deze week ingebroken. Twee ruiten werden ingeslagen, maar volgens de politie is er niets gestolen. De inbraak in Voorschoten staat niet op zichzelf. De afgelopen tijd zijn meerdere brandweerkazernes doelwit geweest van inbrekers. Bij de brandweer in Leiden werd bijvoorbeeld dure levensreddende apparatuur gestolen. Het is ideaal weer om met je kinderen naar het strand te gaan. Maar zo'n bezoekje is ook een grote angst voor veel ouders, namelijk ineens je kind kwijt zijn. Jaarlijks worden er naar schatting 600 tot 700 kinderen als vermist opgegeven na een dagje bij het strand of een recreatieplas. Vrijwel altijd worden ze binnen enkele uren teruggevonden. Voor wie dit wil voorkomen, staan er op onze website een aantal tips. En wethouder Ashley North van Leiden, die is trots op de koploperspositie die de sleutelstad heeft als groene stad. Dat vertelde hij aan minister Eleanor Boekholt van Ruimtelijke Ordening, die een bezoek bracht aan de stad. Ze hebben onder andere het Singelpark bezocht, waar North trots over het groenblauwe raamwerk, de verbinding tussen groen, water en biodiversiteit, in de stad heeft verteld. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

My New Religion, Baby Rexha en Faithless hoorde je. Ja, ik had net bij het nieuws van de dag het over de huizenprijzen die flink gestegen zijn. In Zoeterwoude bijna 10%. En ik vroeg welke plaat jij vindt dat daarbij past. Nou, Richard die heeft gemeld. En Richard die zegt, ja, dan kan je natuurlijk kiezen voor House for Sale of een eigen huis, een plek onder de zon. Maar het is eigenlijk wel leuk om een beetje nieuwere plaat te nemen. En daar zit dan ook meteen een leuke grap in. Want als je gaat verhuizen en je bent net aan het verhuizen, wat is dan een van de eerste dingen die je neerzet in je nieuwe huis? Precies, de bank. Want daar kun je dan lekker op zitten terwijl je alle dozen aan het uitpakken bent. Nou, je weet misschien al welke kant dit opgaat. Richard die wil graag de bankzitters horen, samen met Roxy Dekker. En als je dan helemaal je huis hebt ingericht, wat geef je dan? Een huisfeestje.

0: Centraal Plus.
1: We gaan eens even kijken naar het weer. Het is warm en dat blijft ook zo, want vandaag loopt de temperatuur op tot 32 graden. De zon laat zich uitgebreid zien, het waait nauwelijks. En je kan het beste maar binnen blijven, ventileren op het moment dat het koeler is. En als het eventjes kan, ook vooral de gordijnen dicht houden. Door met muziek. Dit is Ed Sheeran en Overpass Graffiti.

Dit uur van Rudo met Robert zit er weer op. Na reclame en het nieuws ben ik nog 2 uur bij je terug. Dus blijf vooral luisteren. Naar Shawn Mendes en Heartbeat.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
3: Meer voor jou. Dit is het derde uur van Rudo met Rob.

0: Oh. Op de radio.
1: Ja, en dat was natuurlijk de thema-song van het WK. Het afgelopen WK hebben we hem heel vaak gehoord. Maar ik blijf hem een lekker nummer vinden. Het is heel vaak met dit soort platen dat je dan denkt... nou ja, die hebben we zo vaak gehoord. Die hoef ik nou nooit meer te horen. Maar nee, bij deze, wat mij betreft, blijft Central Blues die gewoon af en toe draaien. Shakira en Burner Boy dus, samen met Die Die. Welkom, dit is Rudo. Rudo die is lekker op vakantie, maar ik neem het de komende tijd van hem over. Robert op je radio, maar wel gewoon met de show zoals je hem gewend bent. En dat betekent dat we straks eens even gaan kijken wat voor dag het vandaag is. Want ja, wat is het eigenlijk vandaag? Het is 14 augustus, maar wat is dat voor dag? Als je dat wil weten, moet je gewoon blijven luisteren. Naar Rudo op je radio.

0: One Republic en Runaway. En ja, iedereen die wel vaker luistert naar Rudo op vrijdag weet het. Het is vrijdagochtend, 11:15. Tijd voor New Music Friday.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Ja, en er is maar één iemand bij onze omroep die alles weet van nieuwe muziek. Dat is Elmer. Elmer, welkom.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Wat is er deze week allemaal uitgekomen?
2: Nou, ik moet zeggen, ondanks dat we midden in de zomer zitten, is het nog best wel redelijk. Rudo die denkt altijd dat ik een soort van hengeltje uitgooi en dat er dan wat liedjes zeg maar inkomen.
0: Ja, jij doet dat niet zo?
2: Nee. Ik verzamel dat de hele week. En het is niet dat ik gisteravond dacht van, weet je wat, ik ga het water op en ik ga proberen om de grootste vis uit de vijver te trekken.
0: Nee, ja, dan denk ik dat één artiest wel heel snel al snel aan jouw haak hangt. Maar daarover straks meer.
2: Ja, we gaan beginnen met Sommieu. De band heeft een liedje uitgebracht. Feels Part 2 heet het. En het grappige is, als we hem nu een stukje gaan luisteren, dan hoor je meteen, dit is Sommieu.
0: Ja, dit is heel herkenbaar.
2: Dat staat eigenlijk onomstotelijk vast. Luister mee een klein stukje van Feels Part 2.

0: nieuwste sommelier, die heet Feels Part 2. Ja, dan Tame Impala, Robert.
1: Ja, dat... Ik ken eigenlijk deze... Ik weet niet eens of het een man of een vrouw is. Dat is heel erg, hè?
0: Nou, we kennen deze van Dracula. Ja. De nieuwste heet A Loser. Ah.

0: Ik vind het wel lekker, moet ik zeggen. Het is ook een beetje... Maar ja, Lady Gaga mag je bijna niet zeggen, maar het heeft een beetje zo'n spannende vibe, zeg maar.
1: Ja, ik moet zeggen, het is best wel een hele vette plaat. En Tame Impala komt dan weer trouwens uit Australië. Ja, dan een liedje, Ik ben fan.
0: Ja, ik ook natuurlijk. Maar ja, Bruno Mars, alles wat hij inzingt, dat wordt goud. En dat zal voor deze plaat ook zeker wel gelden. Dit keer samen met Karol G.
1: Ja, een liedje dat eigenlijk vorige week al uit is gekomen, maar niet echt was aangekondigd. Staat ook op het nieuwe album van Karol, dat trouwens helemaal Spaanstalig is. Dit is het enige Engelstalige liedje en dus een samenwerking met Bruno Mars.

0: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
1: Ja, en dan gaan we er eentje helemaal draaien.
2: Ja, oh, en dat is de nieuwe single. Mag ik het al zeggen?
1: Ja, je mag het zeggen. Het hintje dat je net al gaf, iets met we gaan er snel naartoe of zo.
2: Nou ja, ik was een beetje snel daarmee inderdaad. De nieuwe single van Snelle. En dat is een soort van guilty pleasure van mij. Ik heb niet zoveel met Nederlandstalige rap, mag ik het rap noemen? Ja, een klein beetje wel. Maar Snelle vind ik altijd wel echt wel heel goed.
1: Dit is Plaats Delict.

0: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
1: 14 augustus.
0: Dit is vandaag.
1: Ja, 14 augustus, dat is wereld. Hou je vast, alle reptielen opgelet. Hagedissendag. Over de hele wereld wordt vandaag stilgestaan bij de hagedis. En dat gebeurt echt al tientallen jaren. Maar niemand weet precies wie er ooit mee begonnen is. Er zijn allemaal Facebookpagina's, want daar leeft het vooral. En daar delen mensen vandaag allemaal foto's van hagedissen. Nou, kan natuurlijk vragen, stuur de mooiste foto van een hagedis even naar me toe. Rudo@centraalplus.nl. Maar ja, dat kan ik op de radio weinig over vertellen. Ik kan in ieder geval vertellen dat het hier aangekomen is. Wat ik wel leuk vind, is als je een plaat stuurt waarvan je denkt, ja, bij Wereld Hagedissendag, dan denk ik aan dit nummer of aan deze artiest. Gewoon even sturen naar Rudo@centraalplus.nl en straks ga ik hem dan voor je draaien. Nou, schrijf het in je agenda. 14 augustus, Wereld Hagedissendag. Tijd voor muziek. Dit is Chef Special. En if not now, then when.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: one.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De hulpdiensten werden gisterenmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de A4 bij Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een bestelbus en een personenauto. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het ongeval zorgde voor een flinke file op de A4. En Museum de Lakenhal heeft gisteren de 100.000ste bezoeker van 2026 verwelkomd. Directeur Tanja Elsgeest verraste de bijzondere bezoekers bij binnenkomst. Ze feliciteerde hen en overhandigde een goodiebag. De mijlpaal laat zien dat de belangstelling voor het Leidse Museum blijft groeien. Een belangrijke publiekstrekker deze zomer is de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen, 400 jaar leven in de brouwerij. Die tentoonstelling trok inmiddels ruim 70.000 bezoekers. En Leidendorp staat morgen uitgebreid stil bij het einde van de oorlog in toenmalig Nederlands-Indië. De herdenking bestond voorheen alleen uit het leggen van bloemen bij het monument op de begraafplaats aan de Hoogmadenseweg in Leidendorp. Vanaf 11 uur worden morgen op dezelfde plaats alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 32 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Ik vertelde het net al, het is vandaag Wereldhagedissendag. En wereldwijd staat in het teken van de hagedis. Vooral op Facebook worden foto's gedeeld. Maar ik vroeg je ook, welke plaat hoort daar nou bij? Dat is een lastige, want er zijn niet zo heel veel platen gemaakt over hagedissen. Maar Penny die wist toch iets te bedenken. Die heeft een mail gestuurd aan rudo@centraalplus.nl. En die zei, ja, bij hagedissen denk ik aan het Engelse woord voor hagedis, lizard. En dan kom ik bij Lizzo uit. En dat vind ik wel creatief. Lizzo heeft natuurlijk een grote hit gehad, About Damn Time. En die gaan we nu draaien speciaal voor Penny, omdat het Wereldhagedissendag is.

0: Nou, vooruit er maar. Luna en pauze hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is 10 voor 12. Dat betekent dat er nog 1 uur Rudo aan zit te komen op deze vrijdag. En na reclame en het nieuws ga ik dat voor je doen. Maar eerst is dit nog Rihanna en Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Rudo.
4: Niet met Rudo, wel met Robert. Goedemiddag.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Welkom en goedemiddag. Het is vrijdagmiddag en je luistert naar Rudo, gepresenteerd door Robert. Want Rudo is lekker op vakantie. Maar verder is de show gewoon zoals je me gewend bent. En dat betekent dat we straks eens even gaan kijken hoe de poll ervoor staat. Je kan nu nog naar centraalplus.nl gaan en jouw mening geven over de stelling die we deze week op de site hebben gezet. Vanavond in het weekoverzicht vertelt Elmar je wat er uitgekomen is. Je kan nu nog invloed erop uitoefenen. Ik zou het vooral even doen. Nou, dat met de lekkerste muziek. Brigitte vertelt je wat er in de regio gebeurd is in de headlines. En ook nog wat het weer gaat doen. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren.

0: Rondé en Oh My God. Het zal niemand ontgaan zijn die in Leiden woont of werkt. Deze week waren er een heleboel nieuwe studenten in de stad. Het was namelijk de LSEED. De week waarop nieuwe studenten van mbo, hbo en universiteit kennis maken met de stad. En onze verslaggever Jimmy, die ging met de microfoon op pad en vroeg aan een aantal van die studenten wat zij nou eigenlijk al weten van Leiden.
1: Petrus, daarom sleutelstad. Dat weet ik. En 3 oktober, dat weet ik ook nu.
2: Wat is er dan met 3 oktober?
1: Ja, toen zijn we bevrijd van de Spanjaarden, toch?
2: Ja, dat is volgens mij wel. Als ik zeg haring en witte brood.
3: Daar heb ik nog niks van gehoord. Nee.
0: Nou, dat komt waarschijnlijk rond 3 oktober wel goed. Wil je de hele reportage zien? Hij is vanaf nu te zien bij Centraal Plus op centraalplus.nl.

0: Wallen en Tate McRae met What I Want. Het is 12:30 en dat betekent tijd voor de headlines. Brigitte staat er klaar voor en ze gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De hulpdiensten werden gisterenmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de A4 bij Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een bestelbus en een personenauto. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het ongeval zorgde voor een flinke file op de A4. En Museum de Lakenhal heeft gisteren de 100.000ste bezoeker van 2026 verwelkomd. Directeur Tanja Elsgeest verraste de bijzondere bezoekers bij binnenkomst. Ze feliciteerde hen en overhandigde een goodiebag. De mijlpaal laat zien dat de belangstelling voor het Leidse Museum blijft groeien. Een belangrijke publiekstrekker deze zomer is de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen, 400 jaar leven in de brouwerij. Die tentoonstelling trok inmiddels ruim 70.000 bezoekers. En Leidendorp staat morgen uitgebreid stil bij het einde van de oorlog in toenmalig Nederlands-Indië. De herdenking bestond voorheen alleen uit het leggen van bloemen bij het monument op de begraafplaats aan de Hoogmadenseweg in Leidendorp. Vanaf 11 uur worden morgen op dezelfde plaats alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 32 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En deze week is de poll. De bruggen die staan steeds vaker in storing. Vind jij nou dat de brugwachter terug moet komen? Ja, vanavond, vanaf 6 uur is het weekoverzicht te zien. Dan gaat Elmar, die gaat jou precies vertellen wat de uitslag van de poll is. Maar ik heb een tussenstand voor je. Het is bijna een exit poll. Want je kan nog even stemmen dus, maar nog maar een paar uurtjes. 81% van de bezoekers van centraalplus.nl vindt dat inderdaad een goed plan. Als er een brugwachter komt, dan zijn er minder storingen. 15% zegt nee en 4% heeft geen mening. Ik zei het gisteren al, ik vraag me dan wel een beetje af, als er een brugwachter komt, wie gaat dat dan betalen? Die mensen moeten ook salaris natuurlijk. Maar goed, de poll dus vanavond om 6 uur in het weekoverzicht vertelt Elmar je wat de uitslag is.

Shanna Sparrow en Great Expectations. En daarmee zit deze uitzending van Rudo op de radio erop. Maandag ben ik er weer om 9 uur, zoals je gewend bent, met Rudo. Maar dan met Robert. We gaan eruit met Jelly Roll.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelke de Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De hulpdiensten werden gisterenmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de A4 bij Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een bestelbus en een personenauto. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het ongeval zorgde voor een flinke file op de A4. En Museum de Lakenhal heeft gisteren de 100.000ste bezoeker van 2026 verwelkomd. Directeur Tanja Elsgeest verraste de bijzondere bezoekers bij binnenkomst. Ze feliciteerde hen en overhandigde een goodiebag. De mijlpaal laat zien dat de belangstelling voor het Leidse Museum blijft groeien. Een belangrijke publiekstrekker deze zomer is de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen, 400 jaar leven in de brouwerij. Die tentoonstelling trok inmiddels ruim 70.000 bezoekers. En Leidendorp staat morgen uitgebreid stil bij het einde van de oorlog in toenmalig Nederlands-Indië. De herdenking bestond voorheen alleen uit het leggen van bloemen bij het monument op de begraafplaats aan de Hoogmadenseweg in Leidendorp. Vanaf 11 uur worden morgen op dezelfde plaats alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 32 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Pretpark Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Harmelen en Kanaleneiland. 7 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De hulpdiensten werden gisterenmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de A4 bij Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een bestelbus en een personenauto. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het ongeval zorgde voor een flinke file op de A4. En Museum de Lakenhal heeft gisteren de 100.000ste bezoeker van 2026 verwelkomd. Directeur Tanja Elsgeest verraste de bijzondere bezoekers bij binnenkomst. Ze feliciteerde hen en overhandigde een goodiebag. De mijlpaal laat zien dat de belangstelling voor het Leidse Museum blijft groeien. Een belangrijke publiekstrekker deze zomer is de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen, 400 jaar leven in de brouwerij. Die tentoonstelling trok inmiddels ruim 70.000 bezoekers. En Leidendorp staat morgen uitgebreid stil bij het einde van de oorlog in toenmalig Nederlands-Indië. De herdenking bestond voorheen alleen uit het leggen van bloemen bij het monument op de begraafplaats aan de Hoogmadenseweg in Leidendorp. Vanaf 11 uur worden morgen op dezelfde plaats alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 32 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 17 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Ella Lengley na Pink. Centraal Plus. Dit is Never Gonna Not Dance Again.

Wat een lekker liedje. Ella Langley en Choose in Texas en Never Gonna Not Dance Again van Pink, die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemiddag en welkom. Vrijdag, het is 14 augustus. Het is warm, het is heet. Je moet vandaag vooral goed water drinken, goed hydrateren. Het is code geel buiten en dat nationale hitteplan, dat is natuurlijk sinds gisteren officieel actief. Ja, het is even doorbijten, want morgen dan gaat die temperatuur een klein beetje omlaag. En dan vanaf volgende week dan bestaat de kans dat het weer gaat regenen. En ik zeg erbij, weer gaat regenen. Het is namelijk echt al weken, al maanden kurkdroog. Dus een klein beetje regen is op zich niet eens zo heel erg slecht. Het is de middagshow. Ik ben bij tot 5 uur. Samen gaan we richting de Vrijmibo. Vandaag gewoon weer met de oude bezetting. Arno, Tijmen en Sean. En ik heb Suzanne en Freek voor je klaarstaan met Batterij. Na JC Stewart en Break My Heart. Oh.

stopt. Over je eigen persoonlijke batterij gesproken. Ik hoop dat die een beetje is opgeladen. Ik bedoel, dat kan natuurlijk in de zomer altijd. Sowieso door het UV-licht van de zon. En omdat je in de zomer meestal wel een paar weken lekker vrij bent. Ja, en ik vraag het je omdat aankomende maandag de scholen weer beginnen in het noorden van Nederland. Betekent ook dat het vanaf aankomende maandag weer wat drukker kan worden op de weg. Dan een week later is het zuiden aan de beurt. En onze regio, dat is de regio...

0: midden, die heeft gewoon nog 2 weken vakantie. Dus dat is op zich wel heel erg lekker. Ik zag gisteren al dat er een aantal ongelukken waren, dat het al wat drukker begint te worden. Onder andere een flinke aanrijding bij de A4 bij Leiderdorp. Op de toerit was dat. Nou, je moet de foto maar even checken. Die auto die zit echt behoorlijk in elkaar. Het was een aanrijding tussen een auto en een busje. En daardoor ontstond er natuurlijk ook wat vertraging op de A4. Nieuws uit de regio, je vindt het op onze website centraalplus.nl. Heb ik nu voor je de plustrack van deze week. En die staat op naam van Sven Seliers. Dit is Somebody New.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Update.
1: Offenbach, Miles Away en de man die geboren is in Zuid-Afrika en op zijn 14e is verhuisd naar Nederland en terecht kwam in Almelo. Deze week heeft hij de plustrack te pakken. Sven Seleers en Somebody New. En dit zijn Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita.

0: Rolf Sanchez, Darte Umbeso en daarvoor twee exen van elkaar. Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. Wij zijn onderweg naar het weekend en de Vrijmibo. Met zometeen de tv-update. Wat is er te zien vanaf 6 uur of op vrijdag eigenlijk vanaf 5 uur bij Centraal Plus? Ook de bouwzaam Magnetic komt eraan en Sophia van Alvaro Soler. Na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vijf politieke partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw college in Leiden trekken op donderdag 27 augustus de stad in. Pro, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie stappen die dag op de fiets om op verschillende plekken in Leiden met inwoners en ondernemers het gesprek aan te gaan. Geniet nog maar even van het mooie weer, want vanaf vanavond gaat het afkoelen en daarna is het voorlopig klaar met de tropische temperaturen. Morgen wordt het al bewolkt en daalt het kwik tot 26 graden. Zondag ligt de temperatuur rond de 23 en kan het gaan regenen. Aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht voor de komende uren. Voorlopig is het nog tropisch warm en droog. Aanleiding voor de gemeente Leidschendam-Voorburg om roken en barbecuen te verbieden in recreatiegebied Vlietland. De kans op een natuurbrand is te groot, zo vindt de gemeente. Ze gaan streng handhaven en boetes lopen op tot bijna €400. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Tot vanavond laat is het warm. Het kwik blijft staan op 34 graden. Vannacht is het helder en koelt het flink af. Dan daalt de temperatuur tot 18 graden. Morgenochtend begint bewolkt. Er kan wat regen vallen. In de middag loopt de temperatuur nog op tot 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur vertraging op bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn voor Schiphol Oost 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Sophia.
1: Sophia van Alvaro Soler in De Bouwsa Magnetic.
2: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
1: Vrijdag, het is 14 augustus en vanaf 5 uur de Vremibo met Arno, Tijmen en John. Onder andere de band Antje Krook, die komt in de studio. En daarnaast nog heel veel andere gasten. Dus dat belooft gezellig te gaan worden. Een warme Vremibo. Jij misschien in het zonnetje of in de luwte. En zij zitten hier lekker met airco. Tussen 5 en 7 op de radio en op tv. En dan vanaf 7 uur het weekoverzicht met de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen uit de regio Leiden en Wassenaar. Joyce is op vakantie en ik heb de honneurs waargenomen. Dus je gaat mij zien vanavond om 7 uur met ook de uitslag van de poll van deze week. En dat check je allemaal via Ziggo kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort, X4AL en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Tijd om lekker mee te gaan zingen of mee te brullen met Sex on Fire van Kings of Leon naar Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Kings of Leon, Sex on Fire en Roxy Dekker met Superstar. Nou, ik heb dat liedje eventjes ontleed. Ik was wel even benieuwd, ja, waar zingt zij nou daadwerkelijk over? De bon is op RD, dat staat voor dat zij betaalt. RD Roxy Dekker. En eigenlijk gaat het erover dat zij er eigen geld verdiend heeft. En dat zij onafhankelijk is, dat ze daar heel blij mee is. En dat ze dat wil vieren met iedereen. En dat ze trots erop is, ja, dat ze zover is gekomen. Nou, op zich is dat natuurlijk ook best wel knap, hè? Ik bedoel, Roxy Dekker, een paar jaar geleden nog niemand had ooit van haar gehoord, muzikaal gezien. Ja, nu scoort ze hit na hit. En dan over exact een week, dan komt er ook nog eens een nieuw album van haar aan. Centraal Plus, het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met nu Cloud, dit is Écoutez-moi.
1: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Ja, met dat geniepige lachje aan het einde. Usher met Pitbull en DJ God is Falling in Love. En ook Cloud, écoutez-moi. Ja, de El Cid Week afgelopen maandag is die officieel begonnen met meer dan 3500 nieuwe studenten die zijn Leiden gaan verkennen. Inmiddels is die eigenlijk afgelopen. Gisteravond nog dat eerstejaarsfestival dat later is begonnen. Dat zou eigenlijk om 2 uur starten. En vanwege de hitte is dat pas om 4 uur begonnen. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen. Dat hebben wij gedaan met Jimmy. Hij presenteert dat. Dat check je trouwens op tv en ook online via centraalplus.nl. En hij vroeg onder andere aan een aantal van die eerstejaarsstudenten wat waren nou de hoogtepunten van de afgelopen week.
2: Heeft iemand een beetje een legendarisch verhaal in de eerste week al? Ja, ik zie hier het getwijfel. Nee, leg maar. In ieder geval, poging.
3: Gewoon het leukste van dit kans van Aspos. Ja, gewoon bierkantjes bij de roeivereniging buiten Leiden.
2: En wat heb jij, wat was jouw hoogtepunt?
4: Niet meer weten waar je fiets hebt neergezet.
5: Ja, dat ik, nee, vooral dat ik mijn fiets terugvond was mijn hoogtepunt.
2: En waar stond die fiets?
5: Ja, bij een of andere random kebabzaak. Maar ik heb een Sherlock Holmes-achtige performance geregeld en nu heb ik hem dus gevonden.
6: Dit is Centraal Plus.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan er file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Bodegraven is de vertraging een half uur. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Lekker, bijna weekend met zometeen Macklemore na de nieuwste Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

Dalton. Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton met Can't Hold Us en I Knew It, I Knew You van Taylor Swift bij Centraal Plus. Vrijdagmiddag 14 augustus, tijd om alles in te gaan pakken. Of misschien heb je dat al wel gewoon gedaan en ben je inmiddels weekend gaan vieren. Ja, is toch lekker? Het is warm buiten. Nou, voor sommige mensen ook wel te warm of gewoon simpelweg veel te heet. Nou, goed nieuws, vanaf morgen gaat die temperatuur omlaag. En dan vanaf aankomende week dan zakt die temperatuur naar eigenlijk normale waarde voor de tijd van het jaar. Zo'n 2 à 23 graden met ook kans op regen. Ja, echt waar. Het belooft volgende week van tijd tot tijd af en toe te gaan regenen. Nou, eerst zien dan geloven, maar ik ben heel erg benieuwd. Ik heb de laatste update van de poll voor je klaarstaan van deze week. Ook Davina Michelle en Heartbeat na Afrojack en Ello Black. Dit is In My World.

0: Davina Michel, Heartbeat en Afrojack in My World met Ello Black.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Laatste kans om die poll een beetje te gaan beïnvloeden. Steeds vaker staan bruggen in storing. En vind jij dat de brugwachter terug moet komen? Dat is de vraag die we eigenlijk al de hele week stellen. Ja, dat zegt 82%. 15% zegt nee en 4% heeft geen mening. Stemmen kan je doen, nog een kleine 45 minuten, op onze website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. En dan vanavond om 7 uur, dan ga je de uitslag terug horen in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Olly Murs en Travy McCoy, die heb ik voor je klaarstaan met Wrapped Up. Eerst hoor je nieuwe muziek op naam van Marshmello met Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

Olly Murs, Travis McCoy, Wrapped Up en Another Drink van Marshmallow. De man die dus inderdaad met een soort van snoepje staat te draaien op zijn hoofd. Een soort van bijzondere hoofddeksel. Samen met Kelsey Ballerini. Die hoorde je bij Centraal Plus met nu Golden Huntricks.

0: 10:35, Tiësto met Tate McRae en Golden Hendrix. Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar, staat aan. Met zo dadelijk alles over de Indië-herdenking. Die is morgen om 11 uur in Leiderdorp. En die is groter dan gebruikelijk. En waarom dat is? Nou, zometeen ga je het antwoord krijgen van Vincent Polak. Ook Waka Waka, Shakira en Alex Warren met Fever Dream. Die staan voor je klaar na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vijf politieke partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw college in Leiden trekken op donderdag 27 augustus de stad in. Pro, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie stappen die dag op de fiets om op verschillende plekken in Leiden met inwoners en ondernemers het gesprek aan te gaan. Geniet nog maar even van het mooie weer, want vanaf vanavond gaat het afkoelen en daarna is het voorlopig klaar met de tropische temperaturen. Morgen wordt het al bewolkt en daalt het kwik tot 26 graden. Zondag ligt de temperatuur rond de 23 en kan het gaan regenen. Aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht voor de komende uren. Voorlopig is het nog tropisch warm en droog. Aanleiding voor de gemeente Leidschendam-Voorburg om roken en barbecuen te verbieden in recreatiegebied Vlietland. De kans op een natuurbrand is te groot, zo vindt de gemeente. Ze gaan streng handhaven en boetes lopen op tot bijna €400. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Tot vanavond laat is het warm. Het kwik blijft staan op 34 graden. Vannacht is het helder en koelt het flink af. Dan daalt de temperatuur tot 18 graden. Morgenochtend begint bewolkt. Er kan wat regen vallen. In de middag loopt de temperatuur nog op tot 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren, Fever Dream en Shakira met Waka Waka 2010, This Time for Africa. Komende zaterdag, het is dan 15 augustus, dan gaat de Indië-herdenking plaatsvinden in Leiderdorp. En aan de telefoon heb ik van de Oranje Vereniging Vincent Polak. Vincent, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, belooft een bijzondere gebeurtenis te gaan worden, die Indië-herdenking in Leiderdorp. Allereerst eventjes, waarom organiseert de Oranje Vereniging dit?
1: Nou, de Oranje Vereniging houdt zich natuurlijk bezig met meerdere zaken die rondom het Koninkrijk gaan. Waaronder ook de 4 en 5 mei viering en herdenking. En de Indië-herdenking is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van het Koninkrijk geweest. En het moet elk jaar herdacht worden. En dit jaar staan we daar wat uitgebreider bij stil dan de voorafgaande jaren.
0: Nou, betekent dat wat groter gaat worden? Of ja, wat gaat er sowieso gebeuren op die 15 augustus, komende zaterdag?
1: Klopt inderdaad. Ja, we hebben vanuit de gemeenschap van de heer Snel de vraag gekregen of wij iets meer aandacht willen besteden aan de Indië-herdenking. Omdat dat in het voorheen altijd zeer beperkt was met het leggen van bloemen bij het monument. En daar hebben we uiteraard gehoor aan gegeven, omdat we dit zeer belangrijk vinden. Dus wij zullen aankomende zaterdag er uitgebreid bij stilstaan. En dan staan we echt stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. En dan denken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat zal om 11 uur beginnen op de begraafplaats in Leiderdorp.
0: En wie zijn er allemaal welkom?
1: Iedereen is welkom die bij de herdenking aanwezig wil zijn. Met in het bijzonder natuurlijk de mensen die verbondenheid voelen met Nederlands-Indië. Maar iedereen die bij de herdenking aanwezig wil en kan zijn, die is van harte uitgenodigd.
0: En hoe moet ik zeg maar dit voor me zien? Om 11 uur begint het. En dan, hoe ziet de ochtend eruit?
1: Klopt, we beginnen om 11 uur met een welkomstwoord. Dan zou er een toespraak zijn van onze lokale burgemeester van Leiderdorp, Gerpke van Gaal. Vervolgens zal de heer Snel een toespraak houden. Ikzelf zal ook namens de Oranje Vereniging een toespraak houden. Dan zal er een kort moment van muziek zijn. En vervolgens gaan we naar het Indië monument toe. Om vervolgens daar zonnebloemen neer te leggen en een moment van herdenking al daar te hebben. En daarna zullen we afsluiten met een informeel moment met koffie.
0: Ja, dit jaar wordt het dan voor de eerste keer groter aangepakt in Leiderdorp. Is het streven om dit ook te laten groeien? Dit, ja, noem het eventjes herdenkingsevenement.
1: Ja, dat is, voor dit jaar is het heel spannend, want we hebben eigenlijk nog niet geen idee hoeveel mensen hier op afkomen en hoe breed het gedragen wordt. Dus dat zullen we dit jaar mee gaan maken. Maar op het moment dat hier mensen waardering voor kunnen uitspreken, dan is het zeker iets wat wij in ons standaardprogramma willen opnemen. En dat we het ook uitgebreid willen laten zoals het dit jaar ook gaat gebeuren.
0: Nou, komen er een aantal hele warme dagen aan. Zijn daar maatregelen genomen, mocht het nou zaterdag de 15e ook heel warm zijn?
1: Ja, dat is wel even spannend. Dit jaar hebben we gelukkig wat meer mazzel. Het blijkt nu te zijn dat het ongeveer zo'n 22, 23 graden wordt, half bewolkt. Het zal op de begraafplaats zijn, dus dat betekent dat er qua beschutting het zeker beperkt is. Dus dit jaar hebben we geen extra aanvullende maatregelen in de zin van schaduwplaatsen. Maar het lijkt er voorlopig op dat het weer ons goedsgezind is.
0: Aankomende zaterdag dus de Indië-herdenking in Leiderdorp. En dat start om 11 uur op de begraafplaats. Vincent Polak, dank voor de toelichting namens de Oranje Vereniging Leiderdorp.
1: Graag gedaan.

Rita Ora, Anywhere en Pink Panthers met Sarah Larsen en Stateside. Leuk nieuws, Museum de Lakenhal die heeft gisteren de 100.000ste bezoeker van 2026 verwelkomd. En deze bijzondere bezoekers die werden bij binnenkomst ook nog eens verrast door de directeur, die hen feliciteerde met een goodiebag. Nou, is toch tof, dan ga je naar een museum toe. Is trouwens populair om daarheen te gaan. Ook bioscopen met het weer, omdat het gewoon echt heel warm is. Dus ja, dan ga je naar zo'n museum toe en dan ben je gewoon in één keer de 100.000ste bezoeker. Nou, in dat geval zijn ze in het zonnetje gezet en het complete artikel dat vind je terug op onze eigen website centraalplus.nl met nu de nieuwste Keigo. Take me back.

Love Me aan het einde van de middagshow. En dat betekent vrijdag 14 augustus even voor vijven. Tijd om weekend te gaan vieren en tijd voor de Vrijmibo. Veel plezier met Arno, Tijmen en Sean. En dit is Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Rijden door op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: De Renate Kok met het NOS Journaal. De nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: blus? Of moeten we toch? Ja, wij zorgen een beetje voor vertoeling. Zijn we dan toch misschien centraal blus vandaag? Hè? Om een beetje de verkoeling,
1: blus, ja,
0: verkoeling te verzorgen.
1: Het is nodig. Het is nodig.
0: Heerlijk, hè? Tot 7 uur zijn we er weer. Kijk eens aan. Twee mannen met petjes tegenover me.
1: Dat klopt, ja. Twee
0: is natuurlijk de original.
1: De original.
2: De echte pet.
1: Nou, is wel grappig. Ik heb het van hem.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon een
2: trend gezet.
1: Ja, is wel zo.
0: Ja, het is eigenlijk de uitdaging. Het is eigenlijk Jan met de pet. Maar wij kunnen gewoon Sean met de pet zeggen natuurlijk. Ja, we Sean met de pet hebben we hier zo.
2: Sean met de pet naar.
0: Nou, dat zou ik zeker niet zeggen. Want ik kan me nog goed herinneren vorig jaar dat je bijna omroepvrijwilliger van het jaar was geworden.
2: Ja, bijna.
0: De pet aan gooit natuurlijk. Nee, daar heb je wat gepresteerd, hè? Ja, het is Station Develé waar het over gaat. En iemand die toch een beetje mee wil doen met de grote jongens. Dat is Simon van Duin.
1: Dat ben ik ook.
0: Ja, die wil een petje ineens op.
2: Dat noemen ze de peer group, hè?
0: Ja, dat is de peer group. Ja, precies, ja.
1: Bekende term.
0: Gelijkgestemde. Ja, toch?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Maar goed, we gaan tot 7 uur weer leuke gasten ontvangen. En we gaan een beetje vooruitkijken naar het weekend. Of er nog leuke dingen in de koelte te doen zijn. Ik heb al begrepen dat er goed nieuws is. Het wordt een stuk kouder, hè?
1: Is het zo?
0: Ja, 26 graden.
1: Ach, jongens, wat een kou.
2: Heel koud inderdaad.
0: Laten we het even wennen inderdaad. Ja, maar goed, wat hebben we allemaal voor leuke gasten vandaag, John?
2: Nou, we gaan zo praten met Dennis Luken over een nieuw jongerenfestival in Voorschoten. Op vrijdag 11 september verandert het Berghoutpark in het decor van VRSN Under 18. Dat is een alcoholvrij festival. Speciaal voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar.
0: Ja. Ja. Zou het misschien op zijn Engels moeten? Dan gaan we vragen zo meteen of het PRSN moet zijn.
2: PRSN.
0: Omdat het under 18 is.
2: Ja.
0: PRSN. Voorschoten natuurlijk.
1: Wordt dat verstaan eigenlijk?
0: Voorschoten.
2: Voorschoten.
1: Ja, oké. Okay, maar...
0: Of Zoeterwoude. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk Voorschoten.
1: Dat is iets anders
2: aan? Oesgeest.
0: Het is een Voorschoten namelijk, het festival. Dus,
1: ja, oké. Okay.
0: Ik denk wel dat het daarvoor staat.
1: Dat is voor de hand liggen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus.
0: Dit wordt weer een leuke uitvinding. Ik voel het nu al.
2: Ja. Zeker, ik ook. We gaan door naar de volgende gast. Dat is rond 17:15 gaan we praten met Arne Riesener over een bijzondere expositie van zijn pentekeningen.
0: Ja.
2: En vanaf vrijdag 21 augustus is in de Hooiberg bij de tuin van de Smit een selectie te zien van werk dat hij in 30 jaar tijd heeft gemaakt met balpennen.
0: Met balpennen gewoon, met balpennen. Gewoon in standaard balpennen met een dopje erop.
2: Daar gaan we alles over horen. Wat hij dan al gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Wat er
2: gezien is. Ja. En dan gaan we nog in het volgende uur, gaan we rond de klok van 19:45, spreken wij met Sam van Tienhoven en Aaron Elsgeest. Dan zou je misschien denken, ja, wie zijn dat? Maar als ik zeg de band Antje Krook, dan weten de meeste mensen het natuurlijk wel.
0: Ja.
2: En zij komen vertellen over de single die vandaag is uitgekomen, Ik Weet Wat Ik Wil. Dus daar gaan we alles over horen. En ook over het concert dat is geannuleerd.
0: Ja, dat is jammer, hè? Dat is wel hartstikke leuk geweest. Vandaag hebben ze de première van de single, dus Ik Weet Wat Ik Wil. Nou, dit wilden ze denk ik niet.
2: Dit wilden ze denk ik niet.
0: Morgen hebben we een concert geannuleerd. Het was natuurlijk een mooie start geweest voor je nieuwe single.
2: Zeker,
0: maar gaat het niet door. Dus die zijn bloedzagrijnig straks hier. Dat kan niet anders. Dus daar moeten vrolijk zijn. Een beetje ze vermaken, denk ik.
1: Ik denk dat we goed komen met de airco hier zo.
0: Dat helpt wel.
2: Dat is wel een pluspunt, hè?
0: Dat helpt zeker, inderdaad. Dan hebben we ook nog de straatplaat aan het eind van de show. Dan draaien we een plaat en die koppelen aan de straatnaam in onze regio. En Tijmen, wat is de regio ook alweer?
1: Wat zijn de regio's ook alweer? Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
0: Hoppatee, doet hij eventjes.
2: VRSN.
0: Ja.
2: VRSN.
0: Ja, VRSN zit er ook bij, ja. En WSNR zit er ook bij.
2: Ook nog.
0: Maar goed, heb je al tips voor ons? Wat zijn goede tips?
2: Wel iets goeie inderdaad, tip, ja. Ik heb één tip al. Nou, twee eigenlijk wel. Tip 1 is Leiden.
0: Leiden, ja.
2: Is daar,
0: dus het is een straat in Leiden, dat weten we nu.
2: Dat verkleint nu het zoekgebied.
0: Ja.
2: En de volgende tip is twee elementen die niet samengaan.
0: Twee elementen die niet samengaan.
2: Ja.
0: Ja. Oh, water en vuur.
2: Je kijkt me echt waterig aan.
0: Water en vuur, maan en zon. Eventjes terugblik op de afgelopen week.
2: Wellicht.
0: Maan en
2: wellicht,
0: zon. Gaan die goed samen, hè?
2: Wellicht.
0: De maan gaat er gewoon voor staan.
2: Je kijkt me aan alsof je water ziet branden de hele tijd. Maar hier zit wel een beetje...
0: Water en vuur,
2: weet ik niet.
0: Hij is goed.
1: Ergens wel, hè?
0: Dat zijn de tips tot nu toe.
2: Tot nu toe.
0: En dat heeft te maken met de straat of met de platen of allebei?
2: Moet ik even kijken. Ja... Zou ik zeggen daarvan? Ik denk dat de elementen die hebben wel te maken met de plaat. Ja. Maar ook wel een beetje met de straat. Er is wel een link met de straat ook.
0: Meer grandioze tips zijn onderweg van John Develé. En mocht je het nu al weten, dan kun je je inzending, je oplossing kan je insturen naar onze e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. Ben je de eerste die het raadt, dus of je raadt de straat of je raadt de titel van de plaat of de artiest, allebei goed. Dan dus of, hè, of is wel goed of. Genoeg. Of vinden we wel goed genoeg. Als je alles weet, dan ben je een topper. Maar maakt verder niks uit voor de prijzen. Want je krijgt gewoon altijd, in dat geval, als je de eerste bent althans, een goodiepakket. Met?
1: Ja. Met wat ze erin?
0: Gadgets.
1: Okay. Gadgets.
0: En natuurlijk de welbekende Vrijmie boterkoek.
1: Lekker man.
2: Maar dan krijg je er niet twee, als je het allebei goed hebt. Twee boterkoeken.
1: Nou,
2: dan
1: heb ik te veel van het goede.
0: Als je even bijbakt, dan wie weet.
2: Ja, er een lekker bal bij mij neer. Ja, dat kan ook.
0: Ja. Ja, ik haal het van de bakker, maar ik ga niet bedenken.
2: Als je gaat het zelf maken. Oh.
0: Nee, we leveren kwaliteit uiteraard. Ga niet zelf in de keuken staan. Dan denken mensen, ja, ik heb toch een prijs gewonnen. Waarom krijg ik dit mormoetje? Ja, dat willen we natuurlijk niet. Hè? Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Als je het al weet, is vrijmibo@centraalplus.nl.
3: Het is vrijdag.

0: Miley Cyrus, Flowers bij Centraal Plus. Vrij nieuw, tot 7 uur zijn we er weer met gezellige gasten natuurlijk. Ja, want hier is Dennis Luca aangeschoven. Hij kwam net binnen, hij zei dat hij net even bij de tandarts komt. Ja, dat is ook wel een beetje, we hebben hier heel erg fel licht ook. Hè? Ja. En we vragen natuurlijk ook, doet de mond maar open, dus dat klopt ook helemaal. Ja, je komt vertellen over de, is het op het Engels of het Nederlands? Is het VRSN of is het VRSN?
1: Dat jullie het erover hadden, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon VRSN, voorschoten.
0: Ja, gewoon voorschoten, ja, VRSN.
1: Een beetje op een coole manier.
0: Maar omdat het under 18 is, nou ja, dan denk ik, nou, het is allemaal op Engels. Maar...
1: Je wil er wat van maken, hè.
0: Het is natuurlijk, dat leven sowieso natuurlijk. Zo is dat, En het is een nieuw alcoholvrij jongerenfestival in het Berghoutpark in Voorschoten. Voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar wordt dit geen gewone schooldisco, maar een echt festival. Met artiesten, met DJ's, met foodtrucks en activiteiten. Het is, ja, het is helaas, Tijmen, het is voor tot met 17.
2: Ja, klopt. Ja, ja,
3: je bent al te oud.
2: 19 al. Gaat er niet meer worden.
0: Het is niet toegelaten helaas. Ja, Dennis, vorig jaar was er tijdens het weekend van Voorschoten allemaal overlast door jongeren in de schoolstraat daar. In hoeverre is dit nou ook een antwoord, een positief antwoord op dat wat er gebeurde vorig jaar?
1: In feite natuurlijk wel. De gemeente die heeft dat gezien en die heeft toen gezegd, volgens mij, ik was er zelf niet bij, maar dat wat ik heb horen zeggen. Dat zeggen ze
0: allemaal, hoor. Ja. Ik was er niet bij, hoor.
1: Ik was er echt niet bij. Maar dat de gemeente iets wilde organiseren voor de jongeren, omdat ze niks hebben. Ze hebben geen plek. En daarom gingen ze natuurlijk een beetje rondhangen.
0: Ja.
1: En daar is dit idee uitgekomen. Ze hebben mij gevraagd om daar een concept voor te bedenken. En nu hebben we dit idee bedacht.
3: Maar ja. Is dit ook vanuit de jongeren, zeg maar, dat zij zelf ook hebben gezegd van, kunnen jullie niet een keer iets gaan organiseren voor ons?
1: Met name vanuit de gemeente.
3: Nou, echt vanuit,
1: de jongeren hebben geen plek. Dus er wordt genoeg georganiseerd. Alles is 18 plus. Ze dachten, ja, laten we kijken of we iets kunnen bedenken dat ze een eigen plek hebben, dat ze serieus nemen, dat ze hun ei daar kwijt kunnen.
3: Ja,
1: dat moet natuurlijk niet een schoolfeest zijn, maar dat moet echt wel een serieus festival zijn.
0: Ja,
1: met foodtrucks, met artiesten, met alles wat je ook op een normaal festival ziet.
0: Het oorspronkelijke idee was overigens volgens mij dat het wel voor wat oudere leeftijd was. Hè? Want er was een jongerenraad, is er natuurlijk in Voorschoten actief. En die dachten van, ja, weet je, leuk, wel een feest, dan doen we van 16 tot 25. Maar dat is er niet doorheen gekomen. Het is anders gelopen. Waarom is het nou anders gelopen dan?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar
0: dat weet je wel.
1: We hebben nu dit en daar gaan we gewoon maar.
0: Ik ga liever naar de tand, dat denk ik nu.
1: Maar wellicht in de toekomst. We hebben inderdaad, hadden we ook het idee om ook voor die 18 plus iets te doen. Alleen dat is nog net even iets te ambitieus. Dus we hebben nu gezegd, nou, we gaan gewoon dit jongerenfeest geven. En dan kijken we wel of dat aanslaat en wat we in de toekomst gaan doen.
0: Het is wel overigens wel gesubsidieerd door de gemeente ook.
1: Ja.
0: Dus die 50.000 euro die beschikbaar was voor een feest, die is nu voor dit feest bestemd.
1: Ja, klopt. Precies, ja. Ja.

0: Ja. Je bent goed op de hoogte.
1: Ja, nee, we lezen wel eens wat van tevoren.
2: Huiswerk is gedaan, dat is
1: Maar goed, inderdaad, je vertelt dat het geen schoolfeest is, geen disco, geen kinderdisco. Het is een echt festival.
0: Ja.
1: En waarom was dat nou zo belangrijk? Om het op die manier ook neer te zetten?
0: Nou, ik denk dat je daarmee ook onderscheidt. Dat je ook laat zien dat je de jongeren echt serieus neemt. Dat het een volwaardige partij is. Het zijn natuurlijk kinderen van 13, 14, die krijgen zoveel mee. En die zien dat natuurlijk ook op televisie. Dus ja, weet je, we willen het gewoon professioneel goed aanpakken met een mooi podium, met foodtrucks, met officiële beveiliging. Alles wat je op een normaal festival ook ziet.
1: Ja.
0: In een fantastisch park. Berghout Park is echt schitterend. Er zijn ook nog wat zorgen over of het zo blijft, maar dat terzijde.
1: U doet na het feest.
0: Ja, ja.
3: Dat is natuurlijk zo mooi.
0: Dus we moeten er wel voorzichtig mee zijn. Dus,
1: Maar
0: dat heb je toch niet helemaal in de hand. Maar we doen naast het podium ook heel veel andere dingen. Weet je, we hebben een rave container, we hebben een silent disco, we hebben een pannentoernooi. Dus we proberen zoveel mogelijk dingen te organiseren, zodat de jongeren alleen maar bezig zijn de hele dag.
1: Ja, ja. Maar even, uiteindelijk is het dus wel bij de gemeente ontstaan eigenlijk. Ja, en hoe vertaal je nou zo'n gemeentelijk idee? Want die hebben dus maatschappelijke bedoelingen mee. Hoe krijg je dat nou ook terug dan te zien in zo'n festival?
0: Ik denk dat je daar helemaal niks van merkt.
1: Daar merk je niks van?
0: Nee. Ik denk dat, kijk, zonder de steun van de gemeente krijg je die niet van de grond. Het kost allemaal hartstikke veel geld. Je zegt 50.000 euro, dat klopt. Het is gewoon hartstikke veel. Dat gaat gewoon niet zonder steunen van de gemeente. Zeker zo'n eerste jaar niet.
1: Nee.
0: Maar ik denk dat je daar niks van terugziet. Het is niet zo dat er heel groot signing hangt van this party is sponsored bij de gemeente Voorschoten. Dat niet. De burgemeester is er wel de hele dag. Dat heeft ze toegezegd. Maar
1: die mag wel. Want wij mogen niet binnen. Je mag je zelf ook ergens dan buiten de hekken staan, denk ik.
0: Nee, crew mag wel.
1: Oh, crew
0: mag. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Ja, het is echt niet toegestaan om, als je 18 bent, mag je niet naar binnen. Dus je moet echt legitimeren.
0: Ja, dat je jong bent. Legitimatie laten zien bij de ingang.
1: Ja.
0: Dus, anders kom je er niet op.
1: Dus als je de 17 bent, je vriend van 18, dan kan je niet samen naar binnen.
0: Nee, ik heb dat al. Ik heb jarenlang voor Slam Koningsdag georganiseerd. Ja. En dan hadden we datzelfde probleem. Ik word volgende week 16, mag ik alsjeblieft naar binnen?
1: Ja.
0: Ja, je moet ergens een grens trekken.
1: Ja.
0: Dat is gewoon zo. Dus dit jaar op 17 gedaan.
1: Ja.
0: Omdat die doelgroepen, en die mensen zijn natuurlijk ook heel verschillend. Iemand van 18 is toch heel anders dan iemand van 15. Dus je kunt dat beter uit elkaar halen.
1: Ja, ja.
2: Zijn het er ook vaker de hangjongeren van zulke jonge leeftijd? Of zijn het dan vaak nog de ouderen, zeg maar?
0: Ik heb daar niet echt ervaring mee. Ik weet niet hoe je, of je
1: die naar het festival komen, bedoel je?
2: Nou ja, dat was natuurlijk uit aanleiding van wat jij zei. Dat er jaar ervoor, geloof ik, zei jij?
1: Ja, vorig jaar.
2: Ja, dat er allemaal hangjongeren waren.
1: Ja.
2: Was het dan van 13 tot 17 of was het juist van boven de 18?
1: Dat vertelt mijn verhaal dan eventjes niet. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat ongeveer deze leeftijd was.
0: Ja, jongeren van 18 mogen natuurlijk gewoon naar de reguliere feesten. Dus die hebben dan natuurlijk geen reden om rond te gaan hangen. Het zijn natuurlijk de jongeren van 13, 14, 15, 16, 17 die geen plek hebben. En die wel al uit willen gaan, met hun vriendjes er zijn willen gaan. Dat is natuurlijk wel een probleem wat je overal.
3: En is het ook wel voor jongeren voor de hele regio hier dan, neem ik aan?
0: Ja, in principe is het niet dat het alleen maar voor mensen in Voorschoten is. Het, wat mij betreft is iedereen van harte welkom. Als je het leuk vindt, of je bent fan van die artiesten, kom gezellig lang.
1: Ja, nog even de artiesten inderdaad, want wie komen er allemaal?
0: Ja, we hebben een leuke line-up. Wat artiesten die het goed doen in de doelgroep. Alessio, Max Bolhuis, Luc. En dat vullen we aan met DJ's uit de regio. We hebben gekeken van wat zijn leuke DJ's die hier aan de weg timmeren. En die hebben gevraagd om te komen draaien. Die vindt het allemaal hartstikke leuk.
1: En ik zag Tony 3.
3: Ja, ik wil net zeggen, Tony 3. Ik wil het echt net zeggen.
1: Ja.
3: Die draait ook bij het Wijkfeest in de Steeuws om. Die komt uit Leiden.
1: Ja. Hebben we nooit van gehoord. En nu kom ik twee keer in de maand tegen. Maar Tony 3 komt ook langs.
0: Ja, Tony 3 komt ook langs, inderdaad. Ja, klopt.
1: En dus, maar waar gaat het meeste op gesprongen worden tijdens het festival, denk je?
0: Ik denk dat de hele dag één groot springfeest
1: is. Ja, één groot springfeest.
0: Deze jongeren zijn niet te houden. Deze jongens hebben natuurlijk, meisjes hebben natuurlijk nog geen alcohol nodig. Die gaan gewoon helemaal.
1: Die hebben geen alcohol nodig.
0: Nee.
1: Dat na 18, dan begin je het echt nodig te krijgen.
0: Dan kun je niet meer zonder. Maar als je nog jong bent, heb je het niet nodig.
1: Ja. Vertel jij eens even, Tim, is dat zo?
2: Nou, ik ben zelf iemand dat totaal niet drinkt. Dus, ik heb die ervaring helemaal
1: ook
2: niet.
1: Na 18 kan het nog wel zonder. Kan nog wel zonder, inderdaad.
2: Maar ook niet feesten te vinden, kan ik
3: vertellen. Gaan jullie ook controleren dat jongeren niet stiekem alcohol binnensmokkelen, bijvoorbeeld?
0: Binnensmokkelen, dat gaat natuurlijk niet. We hebben gewoon professionele beveiliging. En iedereen wordt gewoon gecontroleerd.
3: Oké,
0: Het is zelfs ook wel even een check doen of ze niet wat dingen hebben ingegraven.
3: Dat ziet al wel voor.
1: In het park alvast. Ja, park is natuurlijk nu over.
0: Jongeren, doe dat niet, want we vinden het toch wel. Dat riep het zelf
3: op. Ik zie het wel heen.
2: Ja,
1: hoe diep moet je graven nou, om het niet te laten?
2: Meen je dat dan serieus? Ingraven?
1: Jij organiseert veel festivals. Hè? Dus jij hebt die ervaring natuurlijk.
0: Ik doe het al 20 jaar. Ja, dus, ja. Ja, dat hebben we meegemaakt. Bij Slam hebben we dat meegemaakt.
1: Dat wordt gewoon van tevoren alvast in het terrein.
0: Met een straf van de Zwarte Kroes. Daar hebben ze een keer iets van 20 bieken onder het terrein verstopt.
1: Serieus?
0: En uiteindelijk bleek er een podium op te staan. Dus ze konden er helemaal niet bij.
1: Oh! Kan het podium even weg? Ik moet even mijn bier pakken.
2: Ja, ziet er voor, hè?
1: Oh, wat goed, wat goed. Ja. Ja. Ja, wat neem je allemaal mee van die ervaring? Want je hebt 20 jaar ervaring, zeg je al, bij het organiseren van zo'n feest als dit. Want dit is voor Voorschoten de eerste keer.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Dus wat zien we? Wat is jouw touch die we zien in dit feest?
0: Ik denk dat wij ons uitgangspunt is altijd, ik doe het natuurlijk niet alleen maar met mijn team, dat we gewoon ervoor zorgen dat iedereen een leuke dag heeft. Maar dat staat voor zich. Maar ook dat alles veilig gebeurt, dat iedereen veilig aankomt, dat goed geregeld is.
1: Ja.
0: Schone wc's, genoeg te doen. Lekker wat eten, drinken tegen normale, niet te dure, hoge prijzen. En dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig in zijn bedje ligt. Dat is altijd mooi.
1: Dat is mooi, ja. En als de ouders de kinderen komen ophalen om 10:30, duurt dat 11 uur, wat zeggen ze dan?
0: Als ze misdragen, dan
1: worden ze eerder gebracht.
0: Dan bellen we de ouders op en dan moeten ze komen ophalen. Ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat hebben we Slim ook altijd gedaan.
1: Wordt streng gecontroleerd, dat hoor ik al inderdaad.
0: Ja, maar, gewoon een feestje maken, maar als jij toch stiekem een fles wodka mee naar binnen hebt genomen en die heb je opgedronken, ja, dan dat kan gewoon niet. Dus dan
1: maar stel, ze gedragen zich gewoon, kan natuurlijk ook, hè? Wat zeggen ze dan tegen hun ouders om 10:50 als ze opgehaald worden?
0: Ik denk dat ze gewoon zelf op de fiets naar huis gaan, toch? Dus,
1: dat kan natuurlijk ook nog, ja.
3: Oh, dat kan natuurlijk ook,
1: Ja.
0: Een gigantische fietsenstalling
1: bouwen. Ik bedoel eigenlijk meer van, wat zeggen ze überhaupt over het feest, denk je, achteraf?
0: Nou, ik denk dat ze zeggen, dit was fantastisch. Ja, weet je, die jongeren kunnen natuurlijk nergens naartoe. Dus ik verwacht dat het echt wel een succes gaat worden. Die weten het natuurlijk nooit.
1: Nee.
0: Maar ja, ze hebben niks, weet je. Ze kunnen natuurlijk wel naar sport, maar qua festivals en dingen, daar is niks voor.
3: Voor die leeftijd niet. Nee.
0: Wij konden vroeger nog gewoon... wat doen. En dat maakt er niet uit. Maar tegenwoordig kan dat gewoon niet meer.
1: Nee. Nou, nog even de feiten doornemen, denk ik. Het is dus, dat hebben we nog niet gezegd, het is vrijdag de 11e.
0: Vrijdag 11 september. Ja, het begint om 4:15 gaan de deuren open. 4:00 de eerste act. Daar gaan we overigens nog een soort van contest voor houden.
1: Mm-hmm.
0: We hebben nog één plekje vrij. En we willen kijken of we die met een leuk lokaal talent willen gaan invullen. Dus daar gaan we volgende week nog iets over publiceren. Onze socials.
1: En waar kunnen we informatie vinden? Welke website?
0: Op onze website vrsn.nl of op onze Instagram
1: @vrsn.nl. Nou, dankjewel voor de informatie. Veel succes met de verdere voorbereidingen. Dennis, Luke, dankjewel. Bij het weekend.
0: Jo, bedankt.

0: Ja, ik zat van de week even op YouTube en toen zag ik Kid Creole in de Coconuts. Maar van alles nog, wat een heel concert. En dacht ik, oh, dat is lekker met de zomer. En dat moet je even horen hoor. I'm a Wonderful Thing Baby was dat bij Centraal Plus uiteraard.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Zeker, het is 5:01. De hoogste tijd voor de regio nieuws bij Centraal Plus. De 5 partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw college in Leiden trekken donderdag 27 augustus de stad in. Pro, VVD, CDA, SVL en ChristenUnie stappen die dag op de fiets om op verschillende plekken in Leiden met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. Lekker fietsen.
2: Ja.
0: Ja, maar goed.
2: Dat soort.
0: Geniet nog eventjes van het mooie weer, want vanaf vanavond gaat het afkoelen. En daarna is het voorlopig klaar met de tropische temperaturen. Maar voorlopig is het nog wel tropisch warm en droog. Aanleiding voor de gemeente Leidschendam-Voorburg om roken en barbecuen te verbieden in recreatiegebied Vlietland. De kans op een natuurbrand is namelijk te groot. En de gemeente zegt streng te handhaven. Boetes lopen op tot €400.
3: Zo.
0: Ja, er is een hoop vuur overal. Hè? Je, ja, bent trouwens, je bent in de bossen geweest.
3: Ja, ik ben in de bossen geweest.
0: Afgelopen week.
3: Ik heb geen vuur gezien.
0: Geen vuur gezien?
3: Nee.
0: Ook niet gebarbecued in het bos?
3: Wel, niet in het bos. Op de camping wel gebarbecued. Maar
0: ja, ja, okay.
3: Niet in het bos zelf.
0: Op een veilige plek.
3: Ja, ja.
0: Heel goed. Maar ja. Geen branden gezien, gelukkig.
3: Gelukkig niet, nee.
0: Ja, het slaat overal om ons heen. Hè. Het is goed dat er een beetje regen gaat komen. Want nou goed, dat zometeen, dat is een teaser voor het weerbericht. Hè. Komt misschien wel regen, hè. Ja, en de show van de Leidse Nederska-band Antje Krook in het Openluchttheater Leidse Hout, die morgen zou plaatsvinden, is geannuleerd door de gemeente. Wegens de aanhoudende droogte waarschuwt de gemeente voor het gevaar van bomen die om kunnen vallen, waardoor er een streep door het concert is gezet. Ja, kan ook nog gebeuren. Hè? Bomen zijn zo droog dat ze zomaar omvallen.
3: Ja, dat blijkbaar is dat risico dan echt wel groot als ze besluiten om dat dan te annuleren. Hè?
0: Nou, inderdaad, ja.
3: Maar ze zijn zo hier in de uitzending. Dus
0: ja, wel Antje Krook hier gewoon. Maar ja. Hier hebben we airco, dus hier valt er niks om. Ja, hooguit wij zelf. Maar voor de rest valt reuze mee natuurlijk. Ja, hoe is het dan buiten? Nou, dit weekend wordt het in Zuid-Holland duidelijk minder warm dan vandaag. Morgen begint wel met geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Vooral in de ochtend en middag is lokaal, let op, nooit van gehoord, maar een bui mogelijk.
2: Jeetje.
0: Een bui? Wat is het ook
3: alweer? Boze bui, of een vrolijke bui? Of ja,
0: en nog erger, met kans op onweer ook nog.
3: Nee joh.
0: Ja.
3: Nou.
0: Ja, ja.
3: Zo.
0: Ik verwacht
3: dat niet, hè?
0: Van de week met een brilletje op naar buiten gekeken voor die zon in die maan.
3: Ja, had jij een brilletje?
0: Het moet morgen met z'n allen een parapluutje op en kijken naar de regen.
3: Maar had jij een eclipsebril? Heb je met je eigen bril gekeken?
0: Nee, ik had op tv gekeken.
3: Oh, op tv.
0: Ja. Dat is dodelijk saaie televisie, moet ik zeggen. Vond je niet?
2: Ik heb het zelf niet gezien. Nee.
0: Heb je niet gekeken? Heb je al niet buiten geweest? Ook?
2: Nee.
3: Wist je het wel?
2: Ik wist het wel. Okay. Zeker.
0: Ja, je hebt er wel van gehoord.
2: Tuurlijk.
0: Ja, nee, maar het ging heel langzaam voorbij, inderdaad. Maar goed. Ja. De meeste plaatsen blijft het morgen wel droog. Aan de kust wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Landinwaarts kan het nog 25 tot 27 graden worden. Er waait een matige noordenwind die aan zee wat krachtiger kan zijn. En zondag blijft het overwegend wel weer droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Het wordt aan de kust 21 tot 23 graden en landinwaarts 24 tot 26 graden. Dus ja, wat een koelte, hè? Heerlijk. Hè? 26 graden nog maar.
2: Ik vind het wel een keertje lekker.
0: Ja, dus even bijkomen. Even lekker toch? Even bijkomen. Hebben we files vandaag, John? Of is het
3: niet veel, maar wel iets.
0: Je hebt wel iets?
3: Ja.
0: Oh, oké. Okay, dan moet ik even... Ik was erop gerekend dat er niks zou komen. Dus wacht even. Dan maak ik even... Zet ik even de show voor je klaar, hè? Dat is belangrijk.
3: Ja, ik heb het wel gemist.
0: Daar komt hij weer. Johnny Finish Show.

0: Wordt natuurlijk weer bouw op de weg afstaan. Ik ga het regenen. Oh, dat met files, joh.
1: Ja, zeker.
0: Wat is dit ineens?
1: Dan krijg ik ineens heel veel
0: werk. Waar zit de knopje van de ruitenwissers?
1: Ja. Nou goed, op de A4, ter hoogte van... Ja, tussen Den Haag en Amsterdam. Daar is, er zijn wel problemen met de Schiphol-tunnel, lees ik.
0: Oh.
1: Er is stilstand verkeer. 1 kilometer staat op dit moment stil door technische problemen. En er wordt geadviseerd om om te rijden over de A5 en de A9. En dan ook nog op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Een file van 4 kilometer met een vertraging van 3 minuten. En daar spraken we langzaam rijdend verkeer.
0: Nou, dat is toch even geleden, hè? Maar,
1: zeker.
0: Jongen, het trekt weer aan, hè? Dus de vakanties worden misschien al wat minder.
1: Nou, volgens mij in het noorden en zo is de vakantie zo'n beetje klaar, denk ik.
0: Ja, bijna klaar. Ja, maar hier nog niet natuurlijk.
1: Nee, hier nog niet.
0: Nou, voor de mensen die op de A4 vaststaan of een beetje vertraging hebben, toch nog even.

0: Bruno Mars bij Centraal Plus. Quenet was dat in de Premierboot tot 7 uur. Ja, ja. En je verwacht zo meteen tips voor de straatplaat.
1: Goede tips wel.
0: Ja. Nou, hoop ik nog vlak voor 6 nog iets te horen van John. Zodat we kunnen raden natuurlijk. Hè, want je kunt je oplossing aan de hand van de eerste tips die al gegeven zijn vlak na 5 kun je sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Ja, Arne Riesener is nu aanwezig. Hij exposeert vanaf volgende week vrijdagmiddag 30 jaar aan pentekeningen in de Hooiberg bij de tuin van de Smit in Leiden. Zijn werk is bijzonder. Door de enorme toewijding, de hoeveelheid tekeningen ook, de hoeveelheid dus vooral. En het gebruik van duizenden standaard balpennen door de jaren heen. Arne, van harte welkom.
2: Nou, ik ben niet Arne, ik ben zijn vader.
0: Je bent zijn vader?
2: Ja.
0: Natuurlijk, ja. Het vertelt dit verhaal dus niet. Ja, oké. Okay. Je bent de vader van Arne. Ja. Die heeft dus 30 jaar al tekeningen gemaakt.
2: Arne is een bewoner van Zwetterhagen in Zoetebouden.
0: Ja.
2: En hij werkt in de week, of op vrijdag werkt hij bij de tuin van de Smit. En tussen de middag gaat hij daar lunchen met zijn begeleider. En dan zit hij te tekenen.
0: Ja.
2: En dat viel de tuin van de Smit op. En die zeiden, hey, daar willen we wat mee. Dat willen we exposeren. En dat is zo'n 2 jaar geleden dat ik dat hoorde. En toen dacht ik van ja, een tekening van Arne ophangen is leuk. Maar er zit een heel verhaal achter. En toen heb ik eerst een boekje gemaakt. Arne is een kunst. En want ik denk van ja, wat ophangen van iemand. En daar geen verhaal bij hebben, dat is niet zo interessant. En nou, uiteindelijk is dat contact gelegd met de tuin van de Smit. En mochten we een ruimte inrichten, de Hooiberg.
0: Ja.
2: En dat is met veel vrijwilligers en met de hulp van vrienden en familie gebeurd. En Arne is een tekenaar die eigenlijk al zijn hele leven bezig is te tekenen. Dat tekenen doet hij om zijn gedachten te ordenen.
0: Mm-hmm.
2: Om dingen te verwerken.
0: Dus wat zien we dan op de tekeningen?
2: Ja, dat is heel divers. Dan moet je eigenlijk voor naar de tentoonstelling gaan. Op dit moment maakt hij hele abstracte hoofden.
0: Mm-hmm.
2: En hij noemt het zelf monsters. En als je dan door de tentoonstelling heen gaat, dan zie je dat hij heel veel dingen heeft getekend in hele verschillende stijlen. En ik heb een affiche gemaakt nu voor de tentoonstelling die er is. Ik geloof dat de camera is. Dat kun je het goed zien.
0: Nou, de camera, ja, hij is goed in beeld. Arne zijn kunst, ja. Ja, precies.
2: In de tuin van de Smit. Ga er naartoe om te kijken.
0: Maar vertel even, kan je een klein beetje meer vertellen van wat is dan? Het is inspiratie die haalt uit zijn leven gewoon. Dus, maar als die monsters tekent, waar heeft dat mee te maken dan?
2: Hij heeft een verstandelijke beperking. En, maar dat vind ik niet het uitgangspunt van hetgeen wat hij maakt. Het is een kunstenaar. Ik heb zelf kunstacademie gedaan. Mm-hmm. Ik zie aan iemand of hij wel of niet het talent heeft om hem een kunstenaar te noemen. En hij is eigenlijk vanaf zijn geboorte is hij al bezig met vormen. En die vormen is hij langzaam vertalen naar beeld. En het lastige van zijn leven is dat hij het verschil tussen fantasie en werkelijkheid niet kent. Kinderen worden met fantasie opgevoed, met boekjes en met Disneyfilms en al dat soort dingen. En alles wat erin voorkomt, dat ervaart hij als werkelijkheid.
3: Maar uit de tekeningen die hij maakt, kunnen jullie dan zeg maar, als familie bijvoorbeeld of als begeleiders ook eruit halen van nou, hoe die zich dan bijvoorbeeld voelt?
2: Dat is lastig.
3: Dat is lastig?
2: Ja, het is meer dat hij zelf die tekeningen gebruikt om zijn gedachten te ordenen.
3: Ja.
2: En de prikkels die hij er ervaart door wat
3: die verwerkt hij daarin eigenlijk.
2: De hele dag in zijn omgeving tegenkomt. Ja. Die verwerkt hij daarin. Het mooie is ook eigenlijk dat hij alles wat hij gemaakt heeft, en dat zijn echt duizenden tekeningen.
3: Ja.
2: Per dag maakt hij er soms wel 100.
3: 100?
2: Die verscheurt hij.
3: Ja.
2: En dan is het voor hem klaar. Dan heeft hij het verwerkt.
1: Ja. Je zei ook net dat de tekeningen ook verhalen hadden. Kan je eens een verhaal noemen?
2: Oeh. Je moet het zien. Hij verhalen vind ik moeilijk omdat zo.
3: Ja, niet echt een concreet voorbeeld. In
2: nee, ik heb daar niet direct
1: een voorbeeld. Er zijn te veel van.
0: Waarom? Oké, dan een andere vraag. Waarom moeten we het zien? Wat maakt het dan voor ons interessant om naar te kijken?
2: tot nu toe heeft iedereen die het ziet, zegt van, jeetje, eerst zeiden ze, daar moet je een boek van maken. Toen zeiden ze, daar moet je een tentoonstelling van maken.
0: Mm-hmm.
2: Het is, ja, kunst is sowieso iets wat je wel of niet aanspreekt. Maar er zit zo ontzettend veel fantasie in. En het is zo ontzettend raak.
0: Dat... En is het heel abstract? Je zei ook, het is af en toe is het gewoon krassen. Maar het is ook, of kan je er echt ook echt in zien?
2: Nee, je ziet er alles
0: van. Je ziet er echt wel wat in. Ja, ja, ja, ja. En dat hebben jullie van 30 jaar verzameld.
2: Ja, Arne is nu 39. En eigenlijk vanaf zijn geboorte zijn we dingen gaan verzamelen. Ik denk dat hij met tekeningen... is hij zo'n beetje toen hij naar de... onderwijs ging, is hij daarmee begonnen. En toen zijn we dat gaan verzamelen, omdat het heel bijzonder was. Een kind van 4, wat in perspectief tekent, is natuurlijk bijzonder.
0: Ja.
2: Meestal teken je dan 4, een paard heeft 4 poten, maar bij hem staan de poten voor en achter. Dus achter het lijf heb je poten en voor het lijf heb je poten. En de uitdrukking die hij erin kan geven, dat is ook heel bijzonder. En ja... Je moet het zien.
3: Ja, je moet het echt zien.
2: Ik dacht televisie. Ja. Nou,
0: maar heb je zijn stijl zien veranderen in de loop der tijd?
2: Ja, ja. Wat hij is veranderd? Eigenlijk heel erg verfijnd begonnen met tekenen. Het is begonnen met... eerst met hele andere dingen dan tekenen. Is hij begonnen met citroenpersen. Dat zijn hele gelijkmatige vormen. En dat is overgegaan in... Het was altijd symmetrisch.
0: Ja.
2: En dat symmetrische is overgegaan in tekenen. En dat tekenen is steeds verfijner gaan doen. En met heel veel mimiek in gezichten en details. Maar altijd helemaal kloppend met wat hij zag en wat wij zien.
1: Heeft hij het zichzelf aangeleerd?
2: Ja. Ja.
1: Helemaal zichzelf?
2: Hij is autodidact, ja. Ja.
3: Maar is hij zich ook bewust van dat men om hem heen het zo bijzonder vinden wat hij maakt?
2: Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, weet je wat een kunstenaar zich is? En we hebben hem ook altijd meegenomen naar musea en hij heeft een begeleider die altijd met hem meegaat naar musea.
0: Ja.
2: En dat vindt hij ook heel leuk om te zien en dat inspireert hem misschien ook. En hij heeft veel uit boeken gehaald, hij heeft ontzettend veel boeken, hij is heel breed georiënteerd wat dat betreft.
0: Ja.
2: En daar heeft hij zijn inspiratie uit gehaald. En
3: Dat hij zich echt dat dan bewust is van dat anderen het heel bijzonder vinden.
2: Hij
3: dat
2: weet
3: dat wel
2: wat een kunstenaar is.
3: Dat weet u wel. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Is er een tekening die voor jou zelf extra bijzonder is?
2: Ik weet eigenlijk alles wat hij maakt. Ja, hij heeft bijvoorbeeld kleding getekend. Of hoeden. Hij heeft heel veel hoeden getekend. En van matrozenpetjes tot een oude sergeantshoed. Heel divers, maar altijd precies in de vorm. Als jij hebt een pet op, hij zou exact die pet kunnen tekenen.
3: Oh, echt? Oh.
2: Ja. Maar niet direct nagetekend, maar je herkent de vorm erin.
3: Ja, precies. Oh, ja.
2: En dus hij heeft een heel goed oog voor detail.
3: Ja.
0: En moeten wij dan van dichtbij gaan kijken of juist van afstand?
2: Van dichtbij, ja. Het
0: je moet echt naar de details kijken ook.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay. Dat kan dus vanaf volgende week. Volgende week vrijdagmiddag is de opening van de tentoonstelling. Dat is bij de Hooiberg inderdaad.
2: Ja, en daarna is het voor genodigden. Ja. En daarna is de tentoonstelling te bezichtigen.
0: Ja.
2: Het is wel verstandig om van tevoren even contact op te nemen met de Hooiberg. Of met de tuin van de Smit.
0: Ja.
2: Want... de ruimte wordt ook verhuurd voor de andere bijeenkomst.
0: Oh ja, dan mag je natuurlijk niet er tussendoor lopen waarschijnlijk. Nee.
2: Ik denk het niet.
0: Maar tot wanneer is de tentoonstelling ongeveer te zien?
2: Er is nog geen einddatum.
0: Oh, dus zolang het leuk is.
2: Precies.
0: Nou, dan weten
2: zolang
0: we
2: het niet verveeld.
0: Nee, precies ja.
3: Precies ja.
0: Vanaf volgende week dus in de Hooiberg, de tuin van de Smit, in Leiden, Polderpad nummer 8 is dat. Dankjewel dat je even kan vertellen. Een trotse vader denk ik hè?
2: Zeker.
0: Ja, van Arne Riesener. We dachten even dat hij het zelf was, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Volgende keer neem ik hem mee.
0: Ja, graag. Dat zou leuk zijn. En een paar tekeningen natuurlijk. Ja, dan kunnen we gelijk even kijken inderdaad. En dank dat je hier was en goed weekend.
2: Tot zelf.
0: Dit is Centraal Plus. Zo meteen dus meer tips over de straatplaat. Hier is Marshmallow. Dit is Another Drink.

0: Marshmallow met Kelsey Ballerini. Dat was Another Drink bij Centraal Plus.
1: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Ja, John. Ja. Wij willen tips.
2: Wil je tips?
0: Graag, ja.
2: Nou, zal ik er wel één of twee geven?
0: Nou, doe maar eentje, want de timer is toen niet bij. Die kan niet horen wat je allemaal vertelt. Dus,
2: nee, waar is hij?
0: Moet ik allemaal doorbrieven. Ja. Geen idee, misschien de volgende gast ophalen of zo.
2: Dat zou maar zo eens kunnen. Nou, dan ga ik één tip geven. En dat is, dat gaat over de artiest. En de tip is, de artiest zag het levenslicht in 1988. Dus dat...
0: Oké, okay, en de eerdere tips nog eventjes?
2: Oh, de eerdere tips. Ja, dat was, de eerste tip was Leiden.
0: Leiden.
2: De tweede tip, dat was twee elementen die niet samengaan.
0: Water en vuur, hè?
2: Bijvoorbeeld.
0: Ah, je was wel een beetje...
2: En dan deze tip dan. De artiest, hè, die zag het levenslicht in 1988. Dus dan kan je gewoon best wel gericht al gaan zoeken, toch?
0: Ja, dan kan je gewoon een ChatGPT vragen. Wie is er geboren in 88?
2: Ja.
0: Nou, dan komen we er wel natuurlijk, hè?
2: Wellicht.
0: Ja, mocht je thuis nog weten. Ja, dat vind ik wel een goede tip, hoor.
2: Ja.
0: De meeste niet zo scheutige je tips. Dus,
2: vandaag wel.
0: Ik denk dat de mensen thuis ook wel blij zijn. Mocht je het al weten, dan maak je dus kans. Als je de eerste bent die het raadt. Op een koeniepakket met gadgets en natuurlijk de Vrijmie boterkoek.
2: Ja, wie wil dat nou niet?
0: Die wil iedereen natuurlijk. Nee, lekker hoor, in de warmte.
2: Ja.
0: Dan smelt hij gewoon op de tong natuurlijk. Vrijmiebo@centraalplus.nl. Dus vrijmiebo@centraalplus.nl. Zo, we hebben nog wat leuke tips voor het weekend. Die krijg je vlak na zessen. En we hebben nog een leuke gast. Antje Krook komt langs namelijk. Eerst Coldplay met Rihanna.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ah, een zwoele zomeravond met Manuals en Brian Fee en Jordan Jade ook nog met z'n drietjes. Where do I go was dat bij Centraf dus.
1: Ja, waar gaan we heen?
2: Waar gaan we
1: waar
2: heen?
1: Gaan we heen?
2: Ja, waar gaan we heen?
0: Waar moeten we heen? Waarheen leidt de weg?
2: Weet jij wat je wilt?
0: Weet jij wat je wilt? Dat is een goede brug in zit, ja.
2: Ja.
0: En met de brug, als je over de brug gaat, waar kom je dan tegen?
2: Dan kom je Antje Kroog tegen misschien
0: over de brug.
2: Ja, over de brug misschien
0: wel. Daar gaan we heen, ja. Dat is wat ik wil. Ja.
2: Ja, zeker.
0: Antje Kroog.
2: Want die komen ze straks langs, hè?
0: Ja. We hebben ze eerder te gast gehad, hè? Want ze hadden toen de Nobel Awards gewonnen.
2: Ja.
0: En nu zijn ze lekker door aan het gaan natuurlijk. Ja, veel optredens gehad al.
2: Ja, en ze hebben toen ook wel verteld dat ze natuurlijk het een en ander gingen uitbrengen.
0: Ja.
2: En nu is het zover.
0: De eerste single.
2: Ja.
0: Ja. Die gaan we straks dus ook horen. Die is vandaag in première gegaan.
2: Zeker.
0: En ze hadden natuurlijk heel graag het dan morgen op het podium gebracht.
3: Ja.
2: In het Leidse Hout.
0: Dan gaat die door.
2: Nee, dat gaat niet door. Nee.
0: Te warm.
2: Nee. Ja.
0: Jammer.
2: En risicopen, afbrekende takken en zo. Dus,
0: ja, precies. Ja. Nou, dat hebben we hier allemaal niet. We hebben geen bomen. Dus,
2: nou, we hebben wel het groen aan het plafond.
0: Dat is vol met plastic. Goed, we hebben nog in ieder geval dat dus te doen. We gaan naar Antje Kroog luisteren. We gaan ook natuurlijk nog wat dingen doen die te maken hebben met het weekend. Hè. Hebben we nog leuke dingen te doen in het weekend? Ik denk het wel, hè. Tips zo meteen.
2: Ja, zeker.
0: Rond
2: ja.
0: 17:15 even kijken of er misschien leuke tentoonstellingen zijn in het museum. Maar vooral ook bioscoopfilms natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Gisteren nog geweest.
2: Ja?
0: Spider-Man.
2: Ben je naar Spider-Man geweest?
0: Spider-Man. Oh. In 3D. Maar ik heb heel lang niet gehad trouwens. 3D-film.
2: Is het leuk?
0: Ik vond het wel leuk, ja. Zeker, ja. Het was wel vermakelijk. En, maar ik heb, volgens mij draait er niet meer zo vaak een film in 3D tegenwoordig.
2: Oh, dat is een beetje uit de mode geraakt. Geweest, dus ik zou
0: en nu was het weer in 3D. Dat is wel weer leuk eigenlijk, 3D. Wel lekker de diepte.
3: Ja, wel.
0: Ja,
3: dus maar vorige keer zei je ook al dat je niet echt van de verzinsels was. En dan ga je toch naar Spider-Man.
0: Nee, dat is een documentaire natuurlijk eigenlijk soort, hè. Allemaal gebeurd van Spider-Man, hoe dat vorig jaar allemaal ging. Hebben we niet gezien het nieuws.
3: Precies. Geloof me.
0: Ja, goed. Om 17:05 natuurlijk de straatplaat. De laatste plaat die we draaien. En die koppelen we aan een mooie straatnaam in onze regio. En John heeft al een paar tips gegeven. Jij hebt even de laatste tip gemist. Hij heeft net nog een grandioze tip gegeven.
2: Ja, echt een goede tip.
0: Haal ze nog even.
2: Echt een hele
0: wat zijn jouw tips tot nu toe?
2: Ja, wat leuk dat ik dat van tevoren weet.
0: Ja,
2: moet ik even
0: notities
2: erbij pakken.
3: Leiden en dingen die niet bij elkaar
0: Leiden
3: passen.
0: Leiden was het inderdaad. Elementen Leiden. Die niet bij elkaar passen. Ja.
2: Praat het even aan elkaar.
0: Als water en vuur zijn, zeg maar.
2: Ja. Kijk, daar komen ze weer. Tip 1. Leiden. Tip 2. Twee elementen die niet samen gaan. Maar tip 3. Ja, dat is wel de tip, vind ik. De artiest zag het levenslicht in 1988.
0: Kijk, dus opzoeken, hè, gewoon. Ja. En nou de volgende
2: dit is
0: tip.
2: Te doen.
0: Die willen we even hebben, de volgende.
2: Nog een tip.
0: Ja.
2: Oké, nou, de volgende tip is... Je komt het vandaag niet tegen buiten.
0: Geen regen. Rain or shine. Oh, misschien ja. Nou, mocht je wel weten, vrij

0: helemaal niet bang voor te zijn.
1: Thijs vliegt,
0: het gaat helemaal vanzelf.
1: Thijs vliegt, ja. Dus,
0: blijf even in de stemming, hè, met deze.
2: Oh,
0: jongens, dat is lang geleden, hoor. Hè. Pff, stof eraf. Maar wel leuk, hoor. Heerlijk. Stir it up. Bob Marley.

0: Darling met Meteor. En niet nodig was dat bij Centra Plus. De Frenje, wow. Ja, ja.
1: Voor mij gaan we nou een beetje in het weekendgedeelte.
0: Het weekendgedeelte gaan we komen. Je voelt het, hè? Je voelt de vibe. Voelt aan. Ja, ja, dat is heel goed. Ja, nee, we gaan natuurlijk een beetje het weekend in. Het wordt een iets minder warm weekend dan de afgelopen dagen geweest is.
1: Ja.
0: Maar nou te zeggen het wordt koud, nou dat zou ik niet durven beweren. Toch 27 graden misschien nog wel, hè? Dus dat valt best mee. En misschien een buitje.
1: Ja.
0: Ook lekker.
1: Vrij onverwacht toch wel.
0: Ga je dan buiten staan?
1: Morgen moet ik werken, dus de kans is vrij aanwezig dat ik
0: erbij voel. Je werkt in de auto was, toch?
1: Ja, wel, maar ik wil af en toe nog wel eens buiten staan.
0: Ja, dus je kan sowieso door de regen lopen, jij, als je dat willen.
1: Ja, klopt. Ja. Gewoon met de hoge drugs buiten.
0: Ga je wel eens door de wasstraat, gewoon zelf ook, gewoon lopend?
1: Ja, daar kwam ik jou toen tegen, weet je nog?
0: Ja, nee, ik mag gewoon lopend. Zelf lopend
1: doorheen. Nou, ik zou je wat zeggen. Ineens wordt een keer een gozer geweest in heel warm weer.
0: Ja.
1: Die dit dus op een, moet ik goed zeggen, op een bierkat gedaan heeft. Met, ja, moet ik toch even erbij zeggen, zonder kleding.
0: Ja, maar dan hoe met een bierkrat? Maar daar ga je gewoon opstaan?
1: Zo'n band waar dan je wielen in komen, zeg maar.
0: Oh, ja,
1: daar heeft hij gewoon een krat neergezet.
0: Ja?
1: Is er gewoon op gaan zitten in zijn onderbroek. En
0: het is zo'n een wasstraat waar je gewoon doorheen getrokken wordt, zeg maar.
1: Ja, waar wij stonden.
0: Ik weet het, maar niet iedereen heeft het idee van hoe die wasstraat eruit ziet. Je hebt ook wasstraten die gewoon op de plek staan alleen maar.
1: Nee, precies. Maar het is wel gewoon inderdaad een
0: beetje vooruit getrokken. Maar dat is ook wel lekker met het warme weer. Dat je even met je blote bast gewoon door de wasstraat getrokken wordt.
1: Ja, je moet wat in het warme weer. Ik weet niet wat het was.
0: Zeker, inderdaad, ja. Nou goed, we krijgen dus regen dit weekend, maar dan kan je misschien wat andere dingen gaan doen. Hè? Weet je nog iets? Heb je nog een leuke tip? Anders
1: ik heb wat. Ik zie John moeilijk kijken. Ik weet niet of jij wat hebt.
0: John kijkt moeilijk, hè? Nou, ik hoor net van John.
2: Ja, mijn vrouw die is jarig en die viert morgen een verjaardag.
0: Wil je een soort,
2: inclusief een barbecue.
0: Dus, wil je een Factor X feestje hebben? Wil je?
2: Ja.
0: Project X.
2: Iedereen is welkom. Oh jee, wat zeg
0: wat
2: nou
0: staat er is? Kan je dat even geven?
2: Ja, nee, dat laten we dan maar niet doen.
0: Heb je genoeg vlees in huis?
2: Nou, die echt op gegeven. Op heel veel mensen.
0: Of is het een vegetarische barbecue met paprika?
2: Nee.
0: Nou,
2: nee.
0: Dat klinkt
2: zeker
0: zo'n vies gezicht te trekken. Ja, nee,
2: kijk naar mij, wat denk je?
0: Er zit waarschijnlijk nog een biefstuk onder je petje.
2: Ja, precies.
0: Zo is het ook.
2: Standaard bij me.
0: Ja.
1: Voilà,
0: ja.
1: Zo.

0: Spot, jongens.
1: Daar zijn we dus niet voor uitgenodigd, begrijp ik.
2: Jullie zijn natuurlijk hard uitgenodigd.
1: Oh nee, maar, maar als je luistert, dan denk ik... Nou,
2: luisteraar, ja. Als je het kan vinden, dan ben je welkom.
1: Ja. John Develay, gewoon vraag even. Welke stad is het ook weer?
2: Het is in Leiden.
1: Vraag John Develay met een petje. Oh, niet een petje, die woont daar.
2: In de Stevenshof is het. Ja,
1: waar die rookwalm vandaan komen. Ja, maar goed, wat hebben we voor leuks, Tijmen? Jij had iets leuks, hè?
0: Ja, ik had een tentoonstelling in... Moet ik het eventjes bekijken, dat heb ik niet zien staan.
2: Je gaat niet degene zeggen die ik hier ook voor me heb, hè?
0: Nee, planten en planeten?
2: Hè?
0: Planten
2: nee, ik heb een ander.
1: Planten? Ja. Planten? Iets aan planten?
0: Waar staat het nou?
1: Ja, dan doe je even.
2: Zal ik even doorgaan dan? Nou, er is inderdaad een tentoonstelling in het Japan Museum Sieboldhuis.
1: Ja.
2: En daar presenteren ze de tentoonstelling Tokyo Tokyo. Ja.
1: Dus twee keer Tokio is dat,
2: twee keer Tokio. Ja. En fotograaf Richard Koek die richt zijn lens op de mens achter het bekende stadsbeeld van Tokio.
1: Is dat misschien een verwijzing naar New York, New York?
2: Wellicht,
1: van
2: wellicht.
1: Tokio, ja, Tokio.
2: Ja, wellicht, ja.
1: Dat brengt de nieuws.
2: Ja, dus daar kan je naartoe. Ja. Leuk,
1: leuk,
2: toch?
1: Ja, ja, vind ik leuk, ja.
0: Ik heb het inmiddels gevonden. De Oude Sterrenwacht, zijn wij.
1: Oh, en wat is daar?
0: Ja, daar is de tentoonstelling Planten en Planeten. En dan ga je eigenlijk terug in de tijd, maar ga je ook vooruit in de tijd. Dus je leert eigenlijk vooral over... het ontstaan van de mensheid, zeg maar. En dan in verband met planten en planeten.
1: Oh.
0: Er staat wel bij, je gaat waarschijnlijk met meer vragen weg dan dat je erheen gaat.
1: Hey,
0: dus of je echt op antwoorden uit bent,
1: nee, maar dat is,
0: ben je niet de goede plek.
1: Maar voor nieuwsgierige mensen leuk.
0: Dat wel. Dat is wel heel leuk. Ja.
1: Dus zeker. Dat is in de Sterrenwacht.
0: Jazeker, in de Oude Sterrenwacht. Ja.
1: In Leiden.
0: In Leiden.
1: Nou, mooi, leuk. Dat zijn leuke tips. Nou, dan heb ik nog bioscooptips natuurlijk.
2: Ja.
1: Eens even kijken. Ja, er is een nieuwe film. The End of Oak Street. Daar ziet een Amerikaans gezin hun rustige woonwijk plotseling veranderen in een onbekende en gevaarlijke wereld. Want door een mysterieuze kosmische gebeurtenis wordt de hele buurt verplaatst. En al snel ontdekken de bewoners dat er dinosaurussen rondlopen. Dus ze zijn terug in de tijd geworpen eigenlijk. Nou, het gezin moet alles op alles zetten om te overleven en samen een weg terug naar huis te vinden. Ja, ik heb wel voorstukjes gezien, dat ziet er wel spannend uit.
2: Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad.
1: Met Anne Hathaway, die zit overal in tegenwoordig. En Ewan McGregor zit er ook in. In de hoofdrollen. Dus dat is wel een leuke film, denk ik. The End of Oak Street heet die. Die is gisteren in première gegaan. Top 3 van de afgelopen week. Op 3 staat Paw Patrol. De Dino-film. Ook over dino's weer. Ja.
2: Een beetje van jouw leeftijd? Sorry.
1: Dit gaat over time, hè?
2: Ja.
1: Ja, natuurlijk. Ja. dat is nummer 3 dus deze week. Op 2 staat The Odyssey. Vaak genoeg over gehad, hè?
2: The Odyssey?
1: Over Odysseus.
2: Oh.
1: Paard van Troje.
2: Kan me niet meer herinneren. Oh ja, wacht. Ja, nu weet ik het weer. Ja,
1: ja, weet je wat?
0: Christopher Nolan.
1: Grote film. Ja, en de nummer 1 is Spider-Man Brand New Day. Peter Parker die leeft inmiddels als volwassen Spider-Man en beschermt New York. Terwijl niemand zich hem nog herinnert. Een mysterieuze nieuwe dreiging en een onverwachte verandering in zijn krachten zorgen dan voor grote problemen. Maar ja, ik kan niks verklappen, maar kom goed hoor.
0: Kom goed. Ja, komt goed.
2: Goed.
1: Ja. Komt goed, ja. Sorry, spoiler dit?
2: Weet je,
0: ik kan het je wel.
2: Ja.
1: Komt goed.
0: Moest je toch even extra bij, hè? Geloof me.
1: Ja, en er is nog een nieuwe film trouwens. In de romantische komedie One Night Only is seks buiten het huwelijk verboden. Maar 1 nacht per jaar mag het wel. 12 uur lang zijn dan vrijgezellen, volledig vrij. Owen en Ellie ontmoeten elkaar tijdens die bijzondere nacht. Ze voelen meteen een klik, maar als ze elkaar kwijtraken... begint een hectische zoektocht door New York... Een romantische en humoristische film zit over liefde, timing en de vraag of 12 uur wel genoeg is om iemand echt te vinden. En wie zit in een van de hoofdrollen?
0: Anne Hathaway?
1: Nee. Callum Turner.
0: Dat zegt mij niks.
1: Zegt jou niks?
2: Mij ook niet.
1: Is de man van?
0: Is de man van?
1: Dua Lipa!
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Ja, dat weet jij natuurlijk.
1: One Night Only, ja.

0: Live It All, Lost Frequencies bij Centraal Plus. En Dua Lipa daarvoor natuurlijk met Houdini. Ja.
1: Houdini,
0: ja. En inderdaad, die is dus getrouwd hè, met Callum Turner, die momenteel te zien is in de bioscoop. Met die film One Night Only. Ik heb ook de première gezien, tenminste het was een première filmpje. En er was heel veel commentaar op. Ja, een première filmpje. Dat ze over de rode loper gaan.
1: Oh, okay.
0: En daar waren ze natuurlijk samen. Want je neemt gewoon je partner mee natuurlijk. Mm-hmm. En ze bleef heel netjes op de achtergrond. Dus die ging een beetje achteraan staan. Zo van, ik hoor niet bij. Het is zijn feestje. Hij is de acteur. Mm-hmm. En er komen allemaal reacties op. Van dat zij het dan allemaal een beetje ongemakkelijk vond en zo. Maar ja, het was eigenlijk heel netjes. Ik hoef niet te shine. Het is zijn première.
1: Ja, dat is netjes inderdaad.
0: Mooi inderdaad. Callum Turner dus nu te zien in de bioscoop. Nou, het is alweer bijna 6:30. Dus laten we even gaan kijken wat er allemaal gebeurt in onze regio. Oh, deze.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja. Hoogste tijd voor het regionieuws hier bij Centraal Plus. De vijf partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw college in Leiden trekken donderdag 27 augustus de stad in. Pro, VVD, CDA, SVL en ChristenUnie stappen die dag op de fiets om op verschillende plekken in Leiden met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan.
3: En wat is het doel daarvan?
0: Een beetje kennis maken met de stad, denk ik. En dat je gewoon weet waar je prioriteit op moet leggen de komende tijd.
3: Ja, oké. Okay.
0: Beetje verbinding maken met de stad. Denk ik, hè. Ja. Ik vind het maar in. Het staat er niet bij. Maar
1: cultuur opsnuiven.
0: Dat is mijn wildcat.
1: Cultuur opsnuiven, denk ik.
0: Cultuur opsnuiven.
1: Dat zou het zijn.
3: De inwoners leren kennen, eigenlijk.
0: Ja. Ja. Of gewoon lekker in beweging.
1: Ja, dat kan ook. Van mooie weer genieten. Dat kan ook. Ja, je weet het niet, hè.
0: Nou ja, over mooi weer gesproken. Geniet er nog eventjes van. Want vanavond gaat het afkoelen. En daarna is het voorlopig klaar met de tropische temperaturen. Maar voorlopig is het nog wel tropisch warm en droog. En dat is aanleiding voor de gemeente Leidschendam-Voorburg om roken en barbecuen te verbieden in recreatiegebied Vlietland. Je mag er dus nog wel naartoe, maar niet als je een sigaret opsteekt of gaat barbecuen. De kans op een natuurbrand is natuurlijk erg groot. En de gemeente zegt streng te handhaven, want de boetes lopen op tot €400.
3: Dus alle handhavers zijn nu daar eigenlijk?
0: Dat zou goed kunnen.
1: Ja,
0: dat
1: mag ik wat gek zeggen daarover? €400 boete? Vind ik best meevallen.
0: Dat eigenlijk is eigenlijk wel voor als het
3: meevallen?
0: Als park plat gaat.
1: Meevallen, ja.
0: De kosten was hoger natuurlijk.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dat is wel waar.
3: €400 voor een sigaretje opsteken.
1: Nee, maar stel voor dat je aan een barbecue bent en je gooit de hele hens en gooi je alles in hens.
3: Tuurlijk.
1: Dan is €400 is helemaal niks.
3: Dat is ook zo.
0: Maar toch? Die prijs van die sigaret, dat is één pakje sigaret toch ongeveer, dit? €400?
3: Nou, inmiddels wel.
0: Dus nee, maar inderdaad, als je het zo bekijkt, vind ik het ook nog wel meevallen. Nee, €400.
3: Als je het zo bekijkt.
0: Voor wat er schade kan zijn als het verkeerd gaat.
3: Zeker.
0: Ja, het is niet te geloven. Ja, en de show van de Leidse Nederska-band Antje Krook in het Openluchttheater Leidse Hout, die morgen zal plaatsvinden, is geannuleerd door de gemeente Leiden. Wegens de aanhoudende droogte waarschuwt de gemeente voor het gevaar van bomen die om kunnen vallen. Waardoor er een streep door het concert is gezet, helaas. Morgen dus.
3: Ja, we gaan zo met ze praten. Ze kunnen ieder moment hier binnenkomen.
0: Ja, helemaal depressief.
3: Ja.
0: Proberen we ze een beetje op te fleuren hier. Hè? Dus,
1: dat is wel het doel.
3: Ja, dat is wel het uitgangspunt. Ja. Zeker.
0: Nee, precies. En we gaan ze een eerste single laten horen natuurlijk zometeen. Hoe heet het ook weer, John?
3: Ik weet wat ik wil.
0: Ja.
3: Ja.
0: En wat wil je dan?
3: Wat ik wil? Ik wil dat nummer luisteren.
0: Ik wil graag weten hoe die single heet.
3: Ja, ik weet wat ik wil.
0: Oh, dat is het. Ja,
3: oké.
0: Dan gaan we nog even.
1: Beter vervelend dan jij.
0: Ja, dit weekend wordt het in Zuid-Holland dus duidelijk minder warm dan vandaag. Morgen begint met geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Vooral in de ochtend en middag is lokaal een bui mogelijk met daarbij kans op onweer. De meeste plaatsen houden het echter wel droog. Aan de kust wordt het ongeveer 22 tot 24 graden en landinwaarts kan het nog 25 tot 27 graden worden. Er waait een matige noordenwind, lekker fris dus, die aan zee wat krachtiger kan zijn. En zondag blijft het overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Wordt aan de kust 21 tot 23 graden en landinwaarts 24 tot 26 graden. Dus super cool is het niet. Maar
1: gewoon lekker temperatuurtje.
3: Wel warm genoeg voor een barbecue.
0: Als je het relateert aan wat we gewend zijn inmiddels.
3: Dat
0: merk ik trouwens wel. Hè. Hoe meer je dus in de temperaturen boven de 30 graden loopt, hoe eerder je het al lekker vindt als het 25 graden is.
3: Nou ja, ik zei gisteren tegen iemand, van toen in het begin van deze zomer, als het dan 34 graden was, had je het heel warm. En nu merk je toch dat je er soort van aan gewend raakt of zo.
1: Ja, dus
3: heb ik wel een beetje.
0: Ja, dat heb ik ook. Heb jij nog? Nee, je bent er niet aan?
1: Ja, ik moest vandaag werken. Dat was wel even extra heftig, zeg maar.
0: Ja, dat was sneu.
1: Ja. Dank je.
0: Vinden we echt.
1: Medelijden, daar hou ik wel van.
0: Vinden we wel echt. Heb je nog files, John?
3: Nee.
0: Geen files?
3: Nee.

0: helemaal niks te doen, die man. Maar ja, hij wil even zijn tjoentje horen. Dus vandaag.
1: Absoluut. Nou,
0: graag gedaan natuurlijk. Zometeen dus Antje Krook hier bij Centraal Plus.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Klinkt eigenlijk heel simpel, hè? Als je gewoon bam bam gewoon continu zingt. Hè?
1: Ja, toch kan je ermee scoren.
0: Dat ben je er gewoon, toch? Ja, hè? Ja, dat doet de Franse DJ Yuxiel met Solto, Jamaican. Bam bam.
1: Ja. Bam bam.
0: Bam bam. De Vrijmubo, tot 7 uur zijn we er nog. Ja, eens even kijken of ze depressief zijn, Sam en Aaron. Erg?
2: Nou,
1: Maar laat ons niet uit het veld slaan.
0: Nee? Nee. Dat is goed. Dat is goed. Ja, Sam van Tienhoven en Aaron Elst geeft die schuiven nu bij ons aan namens Antje Krook.
1: Ja.
0: De Leidse ska-band die haar debuutsingle Ik weet wat ik wil vandaag gepresenteerd. Ze wonnen de Nobel Award natuurlijk. Daar zijn ze eerder voor hier geweest. En de band werkte de afgelopen jaren eerst aan een stevige live reputatie in Leiden en omstreken. Optredens zijn er onder andere geweest op Werfpop, Spijkers met Koppen, het radioprogramma en de Record Store Day. En nu dan de stap naar de studio. Een zonnige uptempo ska-track over liefde en onzekerheden. Als eerste voorproefje van de debuut-EP die later dit jaar gaat verschijnen. Ja, vanuit de welkom. Maar eerst natuurlijk, ja, het nieuws van vandaag was dat eigenlijk zou er morgen een concert zijn. En natuurlijk een fantastische datum om gelijk je nieuwe single te presenteren. Oh, ja. Een openluchtconcert in het Openluchttheater Leidse Houten. En dat is afgelast vanwege de warmte eigenlijk.
2: Nou ja, dus nog ineens zozeer de warmte, maar blijkbaar staan er een aantal bomen op omvallen.
0: Ja.
2: In het Leidse Hout. En dat is niet per se direct gerelateerd aan de warmte, maar daardoor kon het niet doorgaan. De gemeente heeft het afgesloten.
0: Die bomen stonden sowieso op omvallen. Dus,
2: ja, dat was het verhaal wat wij gehoord hebben.
0: Maar dat is net deze week pas geconstateerd.
2: Ja, en er moet nu verder onderzoek worden gedaan.
1: Ja, ik zei, we laten ons niet uit het veld slaan, maar we laten ons eigenlijk wel uit het veld slaan.
0: Ja, je laat je van het veld slaan. Ja. Je zou kunnen zeggen van, nou, door de muziek die wij brengen staan die bomen gelijk weer rechtop.
1: Ja, dat is niet echt heavy metal ook. Dus,
0: het is ook geen heavy metal, nee.
1: Maar ja, gemeente is, daar ga je tegenin.
0: Ja. Jullie zijn eerder geweest, het is, wij noemen het Nederska, is dat een goede omschrijving?
2: Ja, inderdaad? Zeker.
0: Ja.
2: Nederlandstalige ska-muziek.
0: Ja, wat is eigenlijk de definitie van ska?
2: Het is ontstaan in Jamaica in de jaren 60. Dus het is een soort het komt volgens mij van de rock'n'roll uit Amerika. En de Jamaicanen hebben daar een eigen twist aan gegeven.
0: Ja.
2: Dus het heeft een bepaald slagje wat heel kenmerkend is. Een bepaald gitaarslagje en een bepaalde drum groove. En dus het is vooral het ritme wat ska definieert.
0: Ja.
2: En voor de rest kun je er alles mee doen wat je wil.
1: Volgens mij is het ook zo dat het bestond al voor reggae, toch? Dus reggae is uit de ska weer.
0: Oh, is dat zo?
3: Echt?
0: Oh. Ja,
2: ik denk bij ska. Langzame ska.
0: Ik denk bij ska eigenlijk vooral aan Madness bijvoorbeeld.
1: Dat is de Engelse.
0: De specials en zo.
1: Ja, je hebt echt de Jamaicaanse.
0: Oh, dat is een andere soort ska. Dat is verschillende soorten ska.
1: Een ander genre ook
0: al. Ah, ja.
1: Een ander genre ska.
0: Ja. En we dachten natuurlijk bij Antje Krook, toen jullie hier eerder waren, hebben we gelijk natuurlijk een beetje de vergelijking gemaakt die je niet voor het eerst had gehoord natuurlijk met Doe Maar. Maar Doe Maar was toch geen ska, dat was meer reggae.
2: Doe Maar deed allebei. Ja,
0: allebei.
2: Doe Maar had ook wel ska, bijvoorbeeld Bella Lene of zo, dat is echt een ska-nummer.
0: Ja.
2: Maar ze had ook veel meer reggae dan wij hoor. Wij zijn meer op de ska dan Doe Maar was.
0: Ja.
2: En er zijn nog wel wat andere verschillen. Wij hebben iets meer rock kant ook wel. En Doe Maar was echt pop, zeg maar. We hebben wel langzamerhand geprobeerd onze eigen sound te vinden.
0: Ja, maar dit is dus niet altijd de sound geweest. Jullie zijn zo langzaamaan zijn jullie gewoon deze vorm gaan kiezen.
2: Nou, sterker nog, Aaron zong in het begin een beetje met een Brabants Henny Vrienden accent. Dus,
1: Ik moest toch helemaal leren zingen ook. Voordat we weer aan begonnen.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben natuurlijk we zijn begonnen ook met een andere drummer bijvoorbeeld. Op een gegeven moment is er een toetsenist bijgekomen die ook Damian, die ook heel goed kan zingen. Dus toen werd het ook meer stemmig. Dus zo heeft het zich wel ontwikkeld naar echt die sound die we nu hebben.
0: Ja.
1: In het begin was het wat kaler. Die andere drummer had ook net een andere stijl.
3: En zijn jullie dan nu een beetje ook op het punt waar jullie uiteindelijk willen zijn? Of willen jullie nog meer bereiken op dat gebied?
1: Ja, ik denk dat we wel goed op weg zijn hoor. Want we hebben echt wel een heleboel liedjes nu in een korte tijd geschreven die echt helemaal af zijn en leuk zijn. Maar goed, daar moeten er gewoon nog heel veel bij komen. Heel veel shows bijkomen.
2: Het is natuurlijk ook altijd op het moment dat je zo'n EP hebt opgenomen en uitbrengt, dan ben je zelf als band natuurlijk al. Kijk, we hebben dit begin dit jaar opgenomen. Dus wij zijn ondertussen eigenlijk alweer verder met allemaal nieuwe nummers bezig en zo.
0: Ja.
2: En daar zit ons enthousiasme natuurlijk eigenlijk meer bij, zeg maar, de nieuwe dingen. En dat is vers voor ons en spannend en in ontwikkeling.
0: Ja.
2: En die EP, dat is, die nummers spelen we al een tijdje. Dus we zijn heel blij dat we dat nu hebben kunnen vastleggen. En dat heeft tijd nodig gehad om dat echt helemaal uit te werken met z'n allen. Maar we willen dat, wel door, ja.
0: Maakt dat het ook lastig trouwens? Dat je eigenlijk wel weer, misschien wel een half jaar verder of zo?
2: Ja,
0: toen
2: zoiets,
0: dit nummer
2: ja.
0: gemaakt is, er is heel veel gebeurd daarna. Dus misschien ja. heb je al andere ideeën en dan moet je toch eerst nog even dit uitbrengen. Terwijl je misschien alweer met nieuwe energie bezig bent.
2: Ik denk vooral als we dit te vroeg hadden opgenomen, dan was daarna die nummers nog beter geworden. En dan luister je naar terug en denk je van, hadden we dat nou anders gedaan? Ja. Maar dat heb ik nu niet. Zo, dat, ik ben nu wel...
3: Maar je kan niet nog kleine aanpassingen dan doen bijvoorbeeld?
2: Ja, wel live spelen we niet alles letterlijk na van de platen. Er gebeurt nog wel wat, zeg maar.
3: Ja. Ja.
2: Dat kan ook per dag verschillen. Dus,
0: aan de andere kant moet je ook een keertje een streep zetten natuurlijk. Van nou, dit is hem gewoon. Want anders je kan blijven perfectioneren natuurlijk. Ja.
1: Precies.
0: Dan word je ook gek. Met,
1: voor ons gevoel is het nooit af. Ook met het produceren van het nummer. Zijn we eindeloos bezig geweest.
2: Ja, je wil niet weten hoe lang we met shakertjes en woodblokjes hebben zitten klooien om het allemaal goed te krijgen.
3: Jullie hebben het ook opgenomen in de Wisseloord studio's in Hilversum, lees ik hier ook.
0: Ja.
3: Dus denk ik ook wel een goede plek om dat te doen, toch?
2: Ja, zeker. Ja, dat was een van de prijzen van de Nobel Award ook. Dat ze daar mochten
0: opnemen. Daarbij. Ja, ja. Dus, hoe was dat?
1: Ja, fantastisch. Ja, dat is een mooie plek. Je voelt inderdaad ook... Alle grote jongens en meiden hebben daar vroeger opgenomen in de studio. En wij mochten daar dan ook tussen staan. Dus dat is wel heel bijzonder. En je voelde dat ook wel een beetje aan de sfeer en aan de plek daar. Dat is wel mooi.
0: Hangen er foto's van bekende artiesten die daar ook geweest zijn?
1: In die studio,
0: zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, volgens mij, je had Sting, je hebt Sting daar gehad. Sting,
0: die is ook geweest.
1: Elton John, volgens mij.
2: Mick Jagger.
1: Mick Jagger,
0: en Antje Krook.
1: En Antje Krook. Ja, die hoort nu ook in dat rijtje.
0: Ja. Daar gaat Elton John misschien nog een keer wat over zeggen natuurlijk. Ja, ik stond ook ooit waar Antje Krook stond.
1: Precies.
0: Nou, op een gegeven moment gaat het natuurlijk omgedraaid worden. Jij bent ook de schrijver, hè?
1: Klopt. Ja.
0: Dus jij hebt ook het eerste nummer heb je geschreven, denk ik dan.
1: Ja, zeker.
0: Het nummer wat nu dus uitgebracht is vandaag. Ik weet wat ik wil.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En waar gaat het over?
1: Het gaat over iets wat ik, waarvan ik weet dat ik het wil.
3: Nee, echt?
0: Ja.
1: Oh. Nee, goed. Het gaat een beetje over, over liefde. Zoals de meeste liedjes wel gaan eigenlijk.
0: Tuurlijk.
1: Ik twijfelde nog aan om de titel... Ik weet wat ik wil en dat ben jij. Want dat wordt ook gezongen.
0: Ja.
1: Om hem zo te noemen. Maar goed, dat is ook weer. Je betaalt per letter bij Spotify. Dus dat werd wel erg.
0: Je betaalt per letter?
1: Dat is onzin. Dat werd wel erg mondig, maar het werd een beetje een tongbreker, zeg maar.
3: Misschien
1: dus,
3: te lang eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. En op de setlisten dan korten we hem ook af naar IWWIW. IWWIW.
0: Ja, helpt dat?
1: Dat helpt zo.
0: Ja.
1: Het scheelt weer inkt, hè? Dat is ook niet gekocht.
3: Nee, precies.
0: De dubbeltjes moeten omgedraaid worden, nog begrijp ik.
1: Zeker.
0: Maar even, helpt het dan dat je het zelf zingt ook trouwens? Dat je eigen teksten, dus dat je kan natuurlijk schrijven voor jezelf eigenlijk.
1: Ja, precies. Zeker wel. Want niet alle liedjes hoor, maar de meeste liedjes die gaan natuurlijk over liefde. Maar ze gaan niet allemaal per se over mijn persoonlijke verhaal in de liefde of zo. Maar sommige ook wel. En dan kan je ze juist heel erg goed en eerlijk brengen, zeg maar.
0: Ja. En ga je er dan in de band ook nog even discussiëren over de tekst zelf? Inderdaad, van nou, ik zou het een beetje zo en zo aanpassen. Dus,
1: minimaal. Dus vaak regel ik dat zelf wel. En als er echt rare dingen tussen staan, dan hoor ik vaak allemaal of iemand die zegt van nou, dat... Dat kan wel anders, dat zinnetje of dat woordje.
2: Ja, we hebben ook wel op één zin gecensureerd of zo op een gegeven moment op de EP. En waar we eigenlijk nu een beetje spijt van hebben ook achteraf.
1: Ja, dat ging even een scheet.
2: Ja.
1: Ging even een scheet.
3: Oh, en waarom wordt dat dan gecensureerd?
1: Ja, wij dachten van, stel je voor dat het op de radio wordt
2: gedraaid. Dan willen ze het niet op Centraal Plus draaien. Dan
1: willen ze niet die beeld van een ondergekakte...
0: De romantiek gaat eruit gelijk, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat hoort ook wel weer een beetje bij ons. Hoor.
0: Oh, dat hoort er wel bij, ja. Ja, dus... Er zijn hits gemaakt erbij, van Herman Brood natuurlijk, hè?
1: Precies.
0: Het was ook weer, maak van je scheet geen donderslag of zoiets. Ja, dat was een grote hit nog.
1: Ja, maar ik heb er zelf ook een liedje over poep geschreven.
0: Oh ja?
2: Maar die is wel een heel vroeg...
3: Die heb jij nog een keer over vertellen.
2: In een heel vroeg stadium hebben die wel geveegd als de rest van de band.
3: Maar die is nooit uitgebracht of zo?
0: We hebben een scheidnummer.
1: Ik zing hem nog wel eens op de wc, maar daar
0: blijft het. Dat ging eigenlijk gewoon over de stoelgang, begrijp ik.
1: Nou, dat ging over of ik het allemaal wel binnen kon houden. Dat ik dan heel snel vanuit mijn huis op mijn fietsje naar de wc moest.
0: Ja.
1: Of ik het wel voor... Okay. Hij heette, ik kan het wel, ik kan het niet. Heette
0: ja.
3: Ik kan het niet.
0: Nou, dat is eigenlijk een prequel voor dit nummer.
1: Ik weet wat ik wil. Eigenlijk gaat Ik Weet Wat Ik Wil ook gaan over dat ik heel graag wil poepen op de wc. Dus.
0: Ja. Wie in de band weet trouwens het beste wat hij wil? Wie is het meest zeker van zijn zaak, denk je? Want jullie zijn natuurlijk met z'n vijf, hè? Dus,
1: Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan in welke context je het plaatst. Want kijk, als je vraagt wie weet er het liefste wat hij wil eten vanavond of zo. Dan zou ik de bassist wel kiezen.
0: Die weet wat hij wil in het leven. Want daar gaat het toch ook een beetje op. Ja, in het leven.
2: Ja, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Hè? Over
0: nee. Over. Oh, dat kunnen hele mooie songs uitkomen.
1: Dit gaan we in de repetities tegenwoordig. Maar voor nu gaan we dat bespreken.
2: Ja, het is wel, we weten wel, qua muziek hebben we wel met z'n vijven allemaal dat we ondertussen een beetje onze rol binnen de band kennen. Zeg maar. En dat iedereen zijn eigen bijdrages en zo geeft. En dat gaat heel goed eigenlijk. Dus dat met de band, zeg maar, zitten we dan wel op één lijn met wat we willen.
0: Ja.
2: En wat ze in de vrije tijd doen, dat moeten ze zelf weten.
1: En we hebben ook allemaal, als je het over de liefde hebt, behalve de bassist Bart, hebben we allemaal een relatie. En Bart is nog vrijgezel. En hij valt op alles wat maar een hartslag heeft. Dus meld je aan via Centraal Plus. Hij is heel lief. Maar kan ook heel goed bassen. En gitaarspelen.
0: Ja.
1: Zes gitaristen. Nou, dat is toch romantisch?
0: Nou, dat is zeker hoor. Een muzikant wil iedereen natuurlijk. Ja. Dus, nou, we gaan even luisteren naar het nummer, denk ik. Wat gaan jullie morgen doen trouwens? Vrijdag.
1: Wij laten ons niet aan het veld slaan. Hè? Dus we staan er gewoon. Zonder instrumenten dan.
0: Je bomen kijken.
1: Misschien even poepen daar.
3: Bomen controleren daar.
1: Kan het wel, kan het niet. Hè?
0: Lijkt me heel goed. Dit is de eerste single. We kunnen hem dus op Spotify en al andere streamingdiensten vinden, denk ik. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ik weet wat ik wil. Antje Krook. Dankjewel. Aaron Elsgeest. En Sam Fontino waren hier. Fijn weekend.

0: wat ik wil.
1: Nieuwe single, nu overal te horen.
2: Centraal Plus, Vrij Nibo. Straatplaat.
1: Nou, nieuwe single, eerste single zelfs natuurlijk, hè?
3: Ja.
4: De allereerste, debuut.
1: Debuutsingle, ja. Leuk, leuk.
3: Ja, en ze zeiden al over de EP die uit gaat komen, dat ze dan nog wel een keertje langs willen komen.
1: Nou, dat vind ik gezellig. Dus leuke nummers ook. Lekker voor in de zomer ook. Heerlijk. Ja. Nou, John, de laatste tip voor de straatplaat.
3: Ik heb er zelfs twee nog. Misschien ga je het al raden ook.
1: Ja, nou,
3: De volgende tip is, de muziek van de artiest wordt vooral geassocieerd met pop, soul en een krachtige stem.
1: Mm-hmm.
3: En de laatste tip is, de artiest houdt van rollen.
1: Rollen. Rolling in the Deep. Adel?
4: Oh.
3: Adel is goed.
1: Is Adel goed?
4: Adel is
1: goed.
4: Hele goeie.
3: Ja.
1: En nou vertel het maar, want...
3: Moet ik het zeggen?
1: Welke plaat is het?
3: Set Fire to the Rain.
1: Set Fire to the Rain.
4: En dan had je toch gelijk. Met vuur en van water en vuur.
1: Het gaat
3: om de Storm Buizingstraat in Leiden.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Ja, natuurlijk ja.
3: Ja, dit hadden jullie ook kunnen raden allemaal.
1: Ja, leg eens uit.
3: Ja, doe een beetje.
1: Nee, maar leuk. Ja, ja, leuk bedacht inderdaad. Ja. En even, ik zie dus... wat zijn nou de...
3: Stormbuizing.
1: Die is niet geraden, maar ik zie wel Adel. Set Fire to the Rain, ja.
3: Door wie?
1: Jos van Someren. Nou, van harte gefeliciteerd. Je krijgt het Koedie Baguet. Met de ketjes natuurlijk. En natuurlijk de Vrijmie Boterkoek. Die komt jouw kant op. We gaan er even mede met elkaar.
4: Geniet ervan.
1: Nou, en Adel dus. Set Fire to the Rain. Mooi hoor, mooi.
3: Mooi liedje, hè?
1: Dank voor het luisteren. Oh. Zometeen hebben we geen Johan. Maar wel 9 uur de mixtape. Fijn weekend.
4: Fijn weekend. Fijn weekend.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vijf politieke partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw college in Leiden trekken op donderdag 27 augustus de stad in. Pro, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie stappen die dag op de fiets om op verschillende plekken in Leiden met inwoners en ondernemers het gesprek aan te gaan. Geniet nog maar even van het mooie weer, want vanaf vanavond gaat het afkoelen en daarna is het voorlopig klaar met de tropische temperaturen. Morgen wordt het al bewolkt en daalt het kwik tot 26 graden. Zondag ligt de temperatuur rond de 23 en kan het gaan regenen. Aan het eind van dit bulletin volgt een weerbericht voor de komende uren. Voorlopig is het nog tropisch warm en droog. Aanleiding voor de gemeente Leidschendam-Voorburg om roken en barbecuen te verbieden in recreatiegebied Vlietland. De kans op een natuurbrand is te groot, zo vindt de gemeente. Ze gaan streng handhaven en boetes lopen op tot bijna €400. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Tot vanavond laat is het warm. Het kwik blijft staan op 34 graden. Vannacht is het helder en koelt het flink af. Dan daalt de temperatuur tot 18 graden. Morgenochtend begint bewolkt. Er kan wat regen vallen. In de middag loopt de temperatuur nog op tot 23 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: zijn.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laatst is een jongske mishandeld in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon neem die s'avonds naar boete deuren.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu meer muziek.
5: Central Plus.
6: I could stay awake just to hear.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken, want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met het Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

Show it. I'm sexy and I know it.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren, zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Meer voor jou.
0: Met nu... meer muziek.
2: Centraal Plus.
3: Shine bright like a diamond.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.